0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971. De album top 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels. Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel 1.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: Bringing back the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes als kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
1: Het weer tot slot.
0: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. De grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974. Op 8 augustus verschijnt Amerikaanse president Richard Nixon op tv en verklaart dat hij zal aftreden als president. Dit was meteen de ultieme consequentie van het bekende Watergate-schandaal. De populaire zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee maken hun laatste programma's en beëindigen hun uitzendingen. Per 1 september wordt een nieuwe wet van kracht die medewerking aan uitzenden vanaf zee verbiedt. Radio Miamico gaat wel door met uitzenden en doet dat met in Spanje opgenomen programma's. Juli. Nederland verliest de finale van het WK voetbal van West-Duitsland met 2-1, ondanks een vroege voorsprong door een benutte penalty van Johan Neeskens in de eerste minuut. De Grieks-Cypriotische guerrillabeweging Enosis, die streeft naar aansluiting van Cyprus bij Griekenland, pleegt een staatsgreep tegen president aartsbisschop Makarios, die op het nippertje weet ontkomen. Turkije reageert onmiddellijk met een invasie op het noordelijk gedeelte van het eiland, ter bescherming van het Turkse deel van de bevolking. Op 31 oktober eindigt de gijzeling, die begon op 26 oktober, in de Scheveningse gevangenis. Tijdens de kerkdienst hadden 5 gewapende gedetineerden de leden van het koor Ut Captivi Gaudiant als mede hun familieleden in gijzeling genomen. De gebruikte wapens bleken de gevangenis te zijn binnengesmokkeld door broeder Matthäus onder zijn arbeid. Ut Captivi Gaudiant betekent op dat gevangenen zich verblijden. Lekker stelletje. En er zijn hier nog wat nieuwsfeiten uit november. De eerste uitzending van het Simplistisch Verbond van Kees van Kooten en Wim de Bie is een feit. En in Nederland en Egypte worden Palestijnse gevangenen vrijgelaten na de kaping van een Brits vliegtuig dat was geland in Tunis. December. Onderweg naar Mekka raakt een DC-8 vliegtuig van Martinair een bergwand op Sri Lanka. Alle 191 inzettenden komen om. 184 Indonesische pelgrims en 7 Nederlandse bemanningsleden. En op 31 december wordt de laatste kolenmijn van Nederland, de Oranje Nassau 1, in Heerlen gesloten. En hoe zat het met de muziek in 1974? Album top 3 zat er als volgt uit. Vroeger of Later van Robert Long op nummer 3. Introspection van Thijs Verleer, prachtig, op nummer 2. En Jesus Christ Superstar, de original soundtrack op nummer 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Fans van der Heuvel. Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes als kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni. Het weer tot slot. Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden, temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken, alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. En korte files nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Moeijnans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Moeijnans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.
2: The timeless classics, right here on Golden Oldies Radio.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

do we mean? When we say get up, what do we mean?

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1973, oktober. Het Israëlische leger herovert de Golanhoogte. En Israëlische strijdkrachten steken het Suezkanaal over en omsingelen het Egyptische derde leger. Op 17 oktober is het begin van de oliecrisis. De Arabische landen boycotten onder andere Nederland omdat dit land Israël steunt. En op 24 oktober bereikt er een staakt het vuren tussen Israël en Egypte. November. In Nederland vindt de eerste autoloze zondag plaats, veroorzaakt door de oliecrisis. De snelwegen zijn uitgestorven en worden enkel nog gebruikt door fietsers en rolschaatsers. En op 17 december vindt de bloedigste kaping tot dan toe plaats door Palestijnen, waarbij 32 doden vallen. De kaping duurt 16 uur. En op 31 december komt Wim Kan voor het eerst met zijn oudejaarsconferentie op televisie. Met 8,8 scoort hij de hoogste waardering aller tijden. Van de desbetreffende LP gaat er zo'n 300.000 over de toonbank. In 1973 vindt er in Den Haag een demonstratie plaats voor Radio Veronica.
2: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzittingen over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
3: Ik zal het heel kort houden, mevrouw de voorzitter. Achterleden van de commissie. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Dat wil zeggen dat je dezelfde DJ op hetzelfde uur elke dag weer terugkrijgt. En daardoor ontstaat een herkenning met het station en een herkenning met de DJ. Luisteraars die voelen zich verwant aan de DJ en uiteraard ook aan het station.
1: Je

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Amfibische transportschepen zijn bedoeld om militairen te ondersteunen bij operaties op water en op land. Troepen kunnen daardoor bijvoorbeeld ook ergens aan land gaan waar geen haven aanwezig is. Nederland heeft op dit moment 2 van dat soort schepen. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March & March dat migranten zonder papieren uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring terwijl de situatie escaleert. In Venezuela vond bij La Guaira een nieuwe aardbeving plaats met een kracht van 5,6. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430 met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en mikt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. 1 korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1974, januari. De nieuwe gemeente Zaanstad wordt gevormd. De gemeente Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Assendelft en Westzaan houden hiermee op te bestaan als zelfstandige gemeente. En de eerste uitzending van het tv-kinderprogramma De Film van Ome Willem met Edwin Rutte in de hoofdrol is een feit. Maart. Een Turkse DC-10 stort neer op 39 kilometer van Parijs. Het ongeval kost 346 mensen het leven. Twee Palestijnse kapers steken op Schiphol een VC-10 van British Airways in brand en geven zich daarna over. Mei. Feyenoord wint als eerste Nederlandse voetbalclub de UEFA Cup. De tegenstander in de finale is Tottenham Hotspur. In Londen speelde Feyenoord met 2-2 gelijk door doelpunten van Wim van Aanegem en Theo de Jong. Maar thuis in de Kuip winnen de Rotterdammers met 2-0 door treffers van Wim Rijsbergen en Peter Kessel. Ook een triest feit in 1974. 1974 was het jaar van de dood van Wim Sonneveld.
2: 56 jaar is hij geworden. Wim Sonneveld, wiens plotselinge dood heel Nederland geschokt heeft. Duizenden waren naar de begraafplaats in Amsterdam gekomen om er door hun aanwezigheid, ook tegenover de naaste familie, te getuigen van hun bewondering en genegenheid voor de man die een der groten is geweest van het Nederlands cabaret. Ze waren er uit alle geledingen van de Nederlandse artiestenwereld.

Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af, een derde is volgens de wet niet toegestaan. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noesklaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. De zware onweersbuien trekken langzaam het land uit. Code oranje is niet langer van kracht in Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Code geel blijft gelden voor aanhoudende hitte en in Limburg voor mogelijke buien. Het noodweer heeft inmiddels het land verlaten.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig tot niets meer aan de hand op de wegen op dit moment in Nederland. Eén korte file nog in het zuiden van het land op de A67 van Geleen naar Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten op onthoud. En in de N434 Zoeterwoude-Wassenaar, daar is de Corbulo-tunnel nog altijd in beide richtingen dicht door een technische storing. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1981. Een bomaanslag verwoest het gebouw van de Amerikaanse propagandazenders Radio Free Europe en Radio Liberty in München. 8 mensen raken zwaar gewond. In maart zijn er nog meer aanslagen op instellingen van het Amerikaanse leger in West-Duitsland. In Gießen en Frankfurt am Main. In Nijmegen komt tot hevige rellen tijdens en na de ontruiming van een aantal gekraakte woningen in de Pearsonstraat. Het gaat allemaal om een ongewenste parkeergarage die er uiteindelijk niet komt. De TGV maakt zijn eerste rit en haalt een topsnelheid van 381 km per uur. De pas geïnstalleerde nieuwe Amerikaanse president Ronald Reagan wordt in Washington DC door de op dat moment 25-jarige student John Hinckley neergeschoten en raakt zwaar gewond. De woordvoerder van de president, James Brady, raakt zwaar gewond en zal verlamd blijven. De aanslagpleger wordt geestesziek bevonden en opgenomen in een psychiatrische inrichting. April. Het ruimteveer Columbia is de eerste space shuttle die in een baan rond de aarde vliegt. In het ziekenhuis in Hamburg sterft het gevangen Rote Armee-fractielid Sigurd Debus aan de gevolgen van zijn hongerstaking tegen de omstandigheden van zijn gevangenschap. Rellen en aanslagen in diverse Duitse steden zijn het gevolg. Anderzijds beëindigen 25 mede-hongerstakers hun actie. Bij verkiezingen in Zuid-Afrika, waarbij alleen blanken stemgerechtigd zijn, handhaaft de Nationale Partij zijn leidende rol, ondanks stemmenverlies. De regering verklaart ze zullen vasthouden aan de politiek van apartheid. In mei vindt er een aanslag plaats op paus Johannes Paulus II door de Turk Mehmet Ali Akka, die op 22 juli tot een levenslange gevangenisstraf wordt veroordeeld. Later zoekt de paus hem op in zijn cel en schenkt hem vergeving. FC Utrecht speelt de laatste voetbalwedstrijd in het oude stadion Galgenwaard. Supporters nemen souvenirs mee naar huis en slopen ervoor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. In Venezuela vond een aardbeving van 5,6 plaats nabij La Guaira, meldt het Europees Mediterraans Seismologisch Centrum. Het dodental door de aardbevingen van woensdag is opgelopen tot 1430, met 3200 gewonden en 3100 daklozen. Meer dan 1600 internationale hulpverleners zijn aangekomen, waaronder een Nederlands reddingsteam. Vanwege de hitte zijn festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGD. De gemeente trok vergunningen in van onder meer Noes Klaar, Buitengewoon en I Love Urban. De zorg was overbelast door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Zonnepaneel-eigenaren moeten zich vanaf 2027 beter organiseren met hun opgewekte elektriciteit. De salderingsregeling stopt op 1 januari 2027, waardoor eigen gebruik voordeliger wordt dan teruglevering. Direct verbruiken levert meer op, omdat stroom van het net duurder is dan de vergoeding voor teruggeleverde zonne-energie. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen, als reactie op een Iraanse droneaanval op een tanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Er zijn geen Amerikaanse slachtoffers gemeld.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dat is een mooie gedachte, toch? Be young, be foolish. Maar wees ook een beetje happy. Dat is belangrijk op deze zondag. Hey, leuk dat je erbij bent en dat je wil gaan genieten van onze programma's die we vandaag weer speciaal voor jou maken. En ben je er helemaal klaar voor? Echt waar? Oh, mooi. Dan kunnen we dus los, zeg ik dan maar.
1: Elke zondagochtend van 8 tot 10, ook goeiemorgen.
2: Good morning to you too.
3: Buenos dias, también.
2: Good morning aan dich auch.
4: Bonjour à vous aussi.
5: Buongiorno.
1: Goedemorgen aan jou ook.
5: Zalshanghao, 你也是.
1: Bon dia, tu también.

0: zin in. En jij ook?
1: Ja.
0: Of zoals ik dan wel eens ook zeg, ben je met je goede been uit bed gestapt? Ik in ieder geval wel. En de komende 2 uur zit je met mij opgescheept. Maar ik vind het leuk dat jij erbij bent en het wil meegenieten. Hier.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: Take a chance on me. Nogmaals een hele goede morgen en fijn dat je erbij bent.
1: Kies ook voor het McLean's witte tandenplan en na 14 dagen zijn uw

0: maar.
1: McLean!
2: De commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio.
0: Goedemorgen, Mark.
2: En hebben uitsluitend een historische waarde.
0: Ja, er staat vandaag weer heel veel te gebeuren. 6 sfeermakers staan voor je klaar. En we draaien plaatjes uit het verleden.
3: Van alle tijden.
0: En uit het heden.
3: Speer van mi amigo. Elke zondag op Golden Oldies Radio.
0: En dit is zo'n nummer, zal ik maar zeggen. Uit het grijze hit verleden. Jaren 50, geloof ik. Most people get married.
4: Wait.

Zelfs de burgemeester van Rotterdam is getrouwd. Afgelopen week. Ja. In haar eigen stad. En dat was natuurlijk een hele happening. En dat haalde zelfs de televisie. Nou ja, de regiotelevisie zal ik maar zeggen. Not

0: Maar sommige mensen hebben daar twee klontjes suiker in, bijvoorbeeld. En een beetje melk, ook dat komt voor.
1: This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies Radio.
0: Ja, er zijn wel mensen die zich zorgen maken over... is Tonders dan straks wel met keukenpret? Ja, natuurlijk, je kent ons toch.

0: afgelopen nacht werd ik wakker gemaakt. Laten we zeggen wakker geschud. Door onweer hier boven Dolen. En ik hoor inmiddels van diverse luisteraars dat dat bij hen ook het geval was. Bijvoorbeeld in Roosendaal. Daar heeft José ook last van gehad. Maar José is er vanmorgen gewoon weer bij. Zij luistert ook naar dit programma. En zo zijn er nog veel meer luisteraars die het niet willen missen. Die gewoon aan boord stappen. Of anders gezegd...
1: Climb aboard the love ship. The sound of mi amigo. With love and good music.
0: Yeah.
1: Every Sunday from 8 to 8 on Golden Oldies Radio.
0: Ja, dat is tijd voor... Nee. Dit...
2: De cover van de week.
0: Elke zondag is dat weer leuk. Tussen 8 en 10 mag ik er een rotzooi van maken. Joost Nuissel had er een groot succes mee. Maar in de cover van de week...

0: dat waren mooie tijden. Eind jaren 70. Was ook de glorietijd trouwens van de zeezender Mi Amigo. En in 1976 klonk dus dit nummer over heel West-Europa. Ja, natuurlijk in mono in die tijd, maar nu via internet in stereo te beluisteren.
1: Elke zondag tijdens de lunch van 12 tot 2...

0: From 8 to 8. Olé! Golden Oldies Radio.
1: Een van de vaste luisteraars schreef zojuist naar mij. Wat doet Ton daar? Wat denk je zelf? Hij is op vakantie natuurlijk. Maar zijn show gaat gewoon door, hoor. En hij is daar niet alleen, hij is daar met zijn vrouw, met Marleen. Hij heeft haar leren kennen in 1978 toen hij bij Mi & Migo zijn carrière begon. En sindsdien zijn ze verliefd. En nog altijd. En gelukkig getrouwd. En ze zijn er niet alleen met z'n tweeën, maar met de hele familie. Met andere woorden, hij heeft door de jaren niet stilgezeten.

0: krijgt er geen genoeg van, zei hij.
1: Ja, nou dat is duidelijk. Jimmy Ellis met zijn rauwe stem. En de anderen van de Tramps scoorden met dit nummer. Met de Disco Inferno.
2: Timeless classics, here on Golden Oldies Radio.

0: the sun.
1: A crazy, crazy party!
2: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goeiemorgen met Frans van der Drift.
3: The sound of me, amigo. Golden Oldies Radio.
1: Vorige week was dit de hitkans van Frans. En straks in de tweede uur hoor je de allernieuwste. Bij deze geef ik nog een duwtje. Ken je hem nog van vorige week?

Je weet niet wat je mist. Ja, Samantha was dat. Nog een keertje gedraaid. En deze man begon zijn carrière in de jaren 50. Ja, dat is lang geleden. En op een gegeven moment keerde hij weer terug in onze hitlijst met dit nummer. De stem, de warme stem zelfs, van Roy Orbison.

0: zien die eruit. Ik denk dat ze glimmen. He, wat denk jij? Toch?
1: Playing the greatest hits all day long.
0: Yeah.
1: Golden Oldies Radio.
0: Elke zondag weer gebeurt het hier. Tussen 8 en 8. De mooiste muziek uit onze jeugd. Af en toe gelardeerd met eigentijdse klankjes. Deze ken je ook nog. Tie a Yellow Ribbon.

Tony Orlando en Dawn. En tie a yellow ribbon round the old oak tree. Ja, prachtig toch? Ik kreeg een berichtje van Ineke. Ineke is een vaste luisteraar van de show. En die schreef mij zojuist van: Frans, wat wordt straks de eerste plaat in de tweede uur? Nou, Ineke, daar heb jij en nog vele anderen op gestemd. En dan wel op deze fragmentjes.

Wat een schatje, hè? Françoise Hardy. Dat prachtige nummer. Alle jongens en meisjes. Tous les garçons et la fille. Golden Oldies Radio. Ik ga me klaarmaken voor het tweede uur van ook Goedemorgen bij Golden Oldies Radio. Zoals gezegd, zodanig de plaat met de meeste stemmen. Maar eerst heb ik deze nog voor je. Creedence Clearwater Revival.

sommigen laat in de avond en bij anderen in de nacht. Kan het met bakken naar beneden, dat mogen we toch wel zeggen. De regen en het donderen en het bliksemde, je hebt het allemaal meegemaakt. Goed, genoeg gepraat. We gaan naar het tweede uur

Het geluid van de zomer, toch? En het geluid uit Spanje, prachtig. Lieve vrienden, dit is de plaat met de meeste stemmen. 40 mensen hebben meegedaan afgelopen week. En gaven 21 stemmen aan de Bee Gees. Je gaat ze horen. Barry, Robin en Maurice Gibb met You Should Be Dancing.

0: dat zo verstandig is.
1: Ik denk dat mijn deodorant dat niet trekt. En dat zal bij jou denk ik niet anders zijn.
2: Timeless Classics, here on Golden Oldies Radio. Golden Oldies
1: Radio. Ik zei het je al. 40 mensen hebben meegedaan aan het stemmen afgelopen week. De Pearls hebben het niet gehaald met You Came, You Saw, You Conquered. Die kregen maar 5 stemmen. Ja, en als er 40 waren en 21 en 5 en 26, bleven er 14 over voor deze club.

0: Backman Turner Overdrive. Zoals ik al zei, BTO 1974. Het eerste jaar dat ik radio ging maken bij de Zeezender Mi Amigo. Het is lang geleden, maar ik kijk er nog heel vaak met veel plezier op terug. Ja, en natuurlijk gaan we weer stemmen. Dat doen we deze week op deze fragmentjes.
1: Nummer 1.

daar verheugen we ons op. Straks dus, hè. Nu nog even niet. Zo dadelijk verschijnt vanzelf de banner, zal ik maar zeggen, voor het stemgebeuren op mijn Facebookpagina. Moet hem nog even zoeken. Ja, hij komt zo dadelijk vanzelf bovendrijven. Ondertussen luister jij naar Jason Donovan en Too Many Broken Hearts.

0: was dat een leuke tijd, hè? Dat deze muziek succesvol was in onze hitparade. Ja, Jason Donovan was hier.
1: Elke zondag van 8 tot 10. Ook Goedemorgen met Frans van der Drift.
2: De hitkans

0: Ja, mooi nummer vind ik persoonlijk. En volgende week hoor je hem weer in de show. En ook Goeiemorgen mag je hem dan in het eerste uur verwachten. Dan geef ik hem altijd nog een extra duwtje, de hitkans van Frans.
1: Hé, moet jij een Pepsi?
2: Ja, lekkerlessen kloek, klinkend fris.
1: Nee, eerst likkerbaardend, dus likkerbaardend lekkerlessen kloek, klinkend fris. Drinkend razend flitsend snel.
2: Nee, je vergeet stemmen smeren.
1: Wat?
2: Fris, drinkend stemmen smeren, razend flitsend.
1: Oh ja, nou allebei. 1, 2,
2: lekkerbaardend lekkerlessen kloek.

0: commercials in Ook Goedemorgen komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben uitsluitend een historische waarde. Golden Oldies
1: Radio. This is Golden Oldies Radio. All the time.
2: Wherever you are, whatever you do.
1: Golden Oldies.

hoor, daar zijn ze weer. De dames Three Degrees. En dit heeft natuurlijk niks met Joe te maken. Dat begrijpt hij zelf ook wel, denk ik. Hier is Dirty Old.

0: Dirty Old Man, ja, wat was dat een kanje van een succes. 3 weken lang stond het op de nummer 1 in onze hitparade. The sound of me,
1: amigo. Every Sunday, from 8 to 8. Olé. Golden Oldies
0: Radio. Ja, dan moeten we natuurlijk ook een echt zomersplaatje draaien. Cheers in the morning. The Beach Boys zijn hier.

0: Trekker. Zo noemen we dat. Tenminste, dat deden we in de jaren 70, hè? Tears in the Morning, zo heette het. Waarom noemde ik dat een zomersplaatje eigenlijk? Nou, misschien omdat het de Beach Boys waren die dit zongen. En de Beach Boys, die hebben echt iets zomers altijd gehad. Met die Hawaii-shirts die ze altijd aan hadden. Ja, dat herinneren we allemaal nog. Eens even kijken, waar zijn we dan nu aan toe?
1: Wie, oh wie, wordt er vandaag door Frans geëerd? En van harte gefeliciteerd.
0: Gaat even naar de verjaardagskalender. In de verjaardagskalender staan vandaag natuurlijk weer mijn Facebook-vrienden die vandaag jarig zijn. Ja, allereerst mag ik nog even hartelijk welkom zeggen tegen Paul Scholten. Hij is Facebook-vriend van mij geworden. En jij staat dus niet in deze lijst, want jij bent 5 juni jarig geweest. Toen heb jij er een jaartje bij gekregen. Maar we leven anno nu, hè. We leven dus vandaag op 28 juni 2026. En ik feliciteer Elroy Heesbeen. Dan mag ik ook noemen Tasja Goesaerts. Ryan O'Neill mag ik niet vergeten. Yvonne Lamens, ja ja. En Kees van Rooyen. En zoals je weet draait dan altijd een feestnummer. Dat doe ik speciaal voor alle jarigen. En daarvoor heb ik de nieuwe van Imca Marina. Imca Marina, ja.

Wat heeft zoveel feestnummers uitgebracht in haar carrière? En dan denk ik in het bijzonder bijvoorbeeld aan España en aan Vino. Ja, dat nummer gaan we vast en zeker nog een keertje draaien. En ook Goedemorgen, maar niet vandaag.

0: afgevraagd waarom die deuk in dat nummer zit. Ik heb echt geen idee. Afijn, het ging in ieder geval over de liefde. Do you love me?
1: De mooiste afsluiter van je muzikale weekend. Van 6 tot 8, iedere zondagavond.

er zijn van die momenten dat je beter je mond kunt houden, hè? Toch? En de Sound of Silence kan soms ook heel aangenaam zijn. Zal ik maar zeggen. Zwijgen, zo heette het. En daarmee doken we even terug in de tijd met het goede doel.

0: Suzy Quattro en Chris Norman met Stumbling In. Het werd een groot internationaal succes. En we mogen het nog graag draaien omdat het uit die mooie jaren 70 kwam. Maar we blijven niet zo ver terug in de tijd. Nee, natuurlijk niet.
1: Dit is een gratis tip van Golden Oldies Radio.

Ja, ja. Van Susie Quattro en Chris Norman naar dit duo. Shawn Mendes was dit, samen met Camila Cabello. Die hadden wat, duidelijk, in Señorita. En dan deze. Even weer naar de Sound of Philadelphia. We hadden er straks al de 3 Degrees in Oog Goeiemorgen. Ook deze heren laten we even toe. Hier is

0: ooit was ze mijn meisje. Maar ja, dingen lopen soms anders dan je had verwacht. Used to be my girl.
1: Greatest hits from music's gold.

op de klok. En ik zie dat het tijd is om afscheid te nemen. Lieve luistervrienden, dit was ook Goedemorgen. Op deze laatste zondag van de maand juni. De laatste zondag van het eerste half jaar. Hè? We gaan straks volgende week dus alweer in de tweede helft van 2026 in. Maar we blijven er een feestje van maken, toch? Dat bedoel ik. Bedankt voor het luisteren. Veel plezier zo. Tom zal er zijn met zijn keukenpret. En ik ben de volgende week weer even na 8 uur. Graag tot dan. Doei!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. In Venezuela is woensdag een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen. Interim-president Delcy Rodríguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Na een hete dag trokken gisteravond en vannacht zware onweersbuien met hagel en windstoten over Nederland. In Eindhoven werd 90 km per uur gemeten, in Veldhoven raakte een molen zwaar beschadigd. Meerdere branden ontstonden door blikseminslag, onder meer in Landsmeer en Toornwerd. Het treinverkeer liep landelijk vertraging op. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. In de Bilt is voor de derde dag op rij een officiële tropennacht gemeten met een minimum van 20,3 graden. Dit is voor het eerst dat drie aaneengesloten tropennachten plaatsvinden. In augustus 2020 werden ook drie tropennachten gemeten, maar die waren niet opeenvolgend.
1: Tot slot nog even het weer.
0: Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file op dit moment en die staat op de A28 van Zwolle naar Assen. Voor Assen-Zuid 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met de bezoekers aan de Titi. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: koud. Ja, ja, schreeuw het maar uit. We zijn goed gemutst en we zijn blij, want we hebben er net Frans op de radio gehad. Dankjewel, Frans.
1: Dan Schipper.
0: Oh, ik hoor je al denken. Oh nee, het is niet waar, hè?
1: Keukenbrett.
0: Toch wel, toch wel. Je hoort weer de sfeer van Mi Amigos Las elke zondag bij Golden Oldies Radio. Van 's ochtends 8 tot 's avonds 8. En het begon dus met een vrolijke Frans van het Rift met ook Goedemorgen daarnet. Tussen nu en 12 uur een vakantieaflevering van Keukenpret. En na 12 uur hoor je nog Ad Vlamink, Erik Hendricks, Joe Bels en...

0: Love is in the Air. Het hele jaar door, ook deze zomer. 12 uur lang elke zondag. Met de sfeer van Miamigo.
1: De commercials in Keukenpret komen uit het verleden van Radio Miamigo. En hebben alleen een historische waarde.

0: Amigo Jeans, vriend van vrije vogels.
1: Omdat het stille alarm van de Dutch Alarm Company geen geluid maakt, kunnen deze inbrekers rustig hun gang gaan.
2: Ah, een pracht van een Friese staander, hè?
3: Een juweeltje.
2: Die kennen we maar verpatsen bij Rijnderuiven. Die weten wel ergens weg te drukken. Heb je hem?
3: Wacht even, stop nou eerst die gewichten in je zak.
4: Zo, heren, kwam u even kijken hoe laat het was.
5: Bedankt voor het stille alarm, Dutch Alarm Company.
1: De Dutch Alarm Company. Voor totale beveiliging en bewaking. Bel nu 075 28 28 25.

Sweet Thing. Ik hoorde haar nog steeds graag zingen. Mariska Veres en Shocking Blue. Ik herinner me nog dat op mijn slaapkamertje als tiener... dat de muren vol hingen met posters. Ja, ik knipte die allemaal uit de muziektijdschriften in die tijd. Uit Vlaanderen had je de Joepie en in Nederland de Muziekexpress. En daar haalde ik een grote poster uit met Mariska Veres op de voorgrond. Tja, die mocht niet ontbreken natuurlijk. Knap!

0: Lou Rawls, 1976. We're talking about people. Ja, wij doen niks anders, zolang het maar geen vervelende roddels zijn. Je luistert naar Golden Oldies Radio elke zondag. De sfeer van Miamigo van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. En ik ben blij dat ik erbij mag zijn. Elke zondag met keukenpret tussen 10 en 12.
1: Van

Een gigantische hit was het. Niet alleen in de Benelux, maar ook in andere Europese landen. Een Mi Amigo lieveling uit 1978. Ruth McKenney, afkomstig uit Lier in Vlaanderen. Als je deze muziek hoort, dan denk je waarschijnlijk aan de hits uit de jaren 60. Eind jaren 50 zelfs. En toch is dit relatief nieuw, van een goed anderhalf jaar, twee jaar geleden. De man die het zingt heet Steven Sanchez. En deze song, Evangeline.

Kijk, dat is makkelijk zo'n medley. Daarmee heb je ze bijna allemaal gehad. Sacramento, Tweedledee, Tweedledum, Yellow, Boomerang, Chirpy, Chirpy, Cheep, Cheep, Sole, Sole, enzovoort. Dat waren de middle of the road bij Golden Oldies Radio. Het is zomer, zomerse radio. Daar horen ook zomerse liedjes bij. En je wordt er vrolijk van als je dit soort muziek hoort van Bart Kuil bijvoorbeeld. Mooi weer.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. In Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na twee zware aardbevingen woensdag. Interim-president Delcy Rodríguez deelde beelden van de reddingsactie op sociale media. Gisteravond en vannacht trokken zware onweersbuien over Nederland met hagel en windstoten tot 90 km per uur. In Veldhoven raakte een molen uit 1858 beschadigd. In Landsmeer raakte iemand gewond bij een brand door blikseminslag. Treinverkeer rond Gouda liep vertraging op door omgevallen bomen. Het Verenigd Koninkrijk maakt geld vrij voor een gezamenlijke vloot met Nederland. Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt de intentie om samen met de Britten nieuwe amfibische transportschepen aan te schaffen. De samenwerking richt zich op versterking van de maritieme capaciteiten. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en eetproblemen. En dan tot slot het weer. Vanochtend veel zon en stijgende temperaturen. In het binnenland loopt het op tot 29 tot 31 graden, aan de kust tot 25 tot 28 graden. Een matige westenwind zorgt voor verkoeling in de kustgebieden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze zondagochtend op de weg. Een paar opvallende files met name in de regio Zeeland. En dat heeft wel te maken met terugkerende bezoekers van het concertatie. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Van Poortsalande tot aan Goede Reden rijdt het langzaam over zo'n 10 kilometer en het kost je 20 minuten. En de N59 Zierhuiskerk richting Hellegasplein voor Zierikzee 5 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zo moet je dat doen. Moeilijk is het niet, hè? Niet zeuren en elkaar af en toe een mooi complimentje geven. En je zult zien, het leven ziet er dan al meteen een stuk rooskleuriger uit. Joe Dolan die gaf ons dan net het voorbeeld met zijn complimentje. You're such a good-looking woman.
1: Een hele zomer lang. Elke zondag van 10 tot 12. De vakantiesfeer van Mi Amigo. Met keukenpret en

0: John Tavares, The Mighty Power of Love.
1: Hershey Cassis, van het beste beste fruit. Hershey Cassis, aan de benemend puur. Hershey Cassis, dat is pas Cassis.

Al vele decennia intussen worden mensen aan het dansen gebracht op de muziek van Kool & The Gang. Ze hebben nogal wat hits gemaakt, onder andere deze Joanna. En over dansbare muziek gesproken, daar kon Tamla Motown ook iets van. Zoals met deze Martha Reeves en de Vandellas. Oh.

Een van de vele hits uit de 70s die we bij Radio Mi Amigo draaiden toen het nog een zeezender was. Neil Diamond en The Longfellow Serenade. Je hoort niet alleen de hits van vroeger uit de 60s, 70s, 80s, de 90s, maar ook af en toe een nieuwe in Keukenpret. Maar dan wel liedjes die heel goed passen bij al die gouden oude en al die bijna vergeten klassiekers. Dit is een heerlijk discoliedje dat eerder dit jaar werd uitgebracht door Magic Brown. En de titel is Love Is...

0: tip.
1: Laat me duidelijk zijn, in de zomermaanden krijg je van mij geen nieuwe tippers te horen. Wel een van de tippers van de voorbije 12 maanden. Dit is er eentje van 12 oktober vorig jaar. Samuel Welten, dansen met de duivel.

de trams. And that's where the happy people go. Ja, binnenkort gaan we weer massaal op reis. We staan met één been in de zomervakantie. En dan gaan we, of dan blijven we daar waar we ons het lekkerst voelen.

0: Calonge en San Antonio de Calonge is een vakantieverblijf bij uitstek. Het heeft een privébaai en de zee is er blauwer dan waar ook. In het hart van de Costa Brava kunt u genieten van een onvergetelijke vakantie. Er is een jaarlijks muziekfestival, er zijn prachtige campings en nachtclubs en u heeft het er 100% naar uw zin in. Informatie, Bureau van Toerisme, Calonge, provincie Girona in Spanje. En de eerste 100 brieven die aankomen, ontvangen een gratis cadeau.
1: Wie lijkt er zo op Flipper?
2: Relative, especially when the music is good.
3: Keukenpret, zondagochtend 10.

was dus een oude Miamico-lieveling uit 1975. Shabby Tiger met Slowdown. Als je nu pas afstemt, dit is Golden Oldies Radio met de sfeer van Miamico. En die gaat nog de hele dag door, hoor, tot 8 uur vanavond. Met onder meer na 12 uur Ad Vlamink, Erik Hendricks, Joe Wells. En dan als hekkensluiter tussen 6 en 8, Wim van Egmond.

grappige. Die nieuwe single van K3. Meteen ook een knipoogje. Een ode aan de originele zangeressen die nog maar pas een hele race om optredens hebben gegeven voor volgeboekte zalen. De zomer van Oh Ja,

wanneer raak je toch een gevoelige snaar, hè? Als iemand dat zo mooi zingt en zo lief vraagt, dan kan je toch niet zeggen van nee, kom volgende week niet terug. Natuurlijk doen we dat. Over een weekje, opnieuw tussen 10 en 12, een nieuwe aflevering van Keukenpret. Ik wens je zo meteen heel veel plezier met

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. De Nederlandse shorttracker Sven Roes wordt sinds gisteravond vermist. Volgens een oproep op sociale media is er sinds 7 uur gisteren niets meer van de 26-jarige Fries vernomen. De KNSB zegt geschrokken te zijn en leeft mee met de familie. De politie onderzoekt de zaak. Roes deed mee aan de Olympische Spelen van 2022 en won dat jaar zilver op het WK met de aflossingsploeg. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. En in Venezuela is opnieuw een kind levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbevingen van woensdag. Interim-president Rodriguez deelde beelden van de redding op sociale media en sprak van een bron van hoop. Eerder werd ook al een baby levend gered. Bij de aardbevingen zijn al meer dan 1400 mensen omgekomen. Tienduizenden worden nog vermist. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The best music all the time. Golden Oldies Radio.

0: Ja, ik heb een beetje zitten luisteren naar de herhalingen op dinsdag. Dat kun je hier ook in het zuiden van Frankrijk. En wat blijkt, dat de beestjes nogal doorkomen. Hè? Ik heb nu nog meer uitgefilterd op mijn microfoon. Ik hoop dat je niet te veel last hebt van de krekels. En ja, ik weet het. Ik zit aan de rand van een bos midden in een olijfgaard. Dus je kunt wel eens beestjes in de omgeving zien en voor jullie dan horen. Terug naar de les met Shocking Blue. En Gonna Sing My Song, dat was een Mi Amigos lieveling van 28 juni 1975. Met dank alweer aan Johan Vermeer.
1: Mi Amigo. Een avond uit in bistro-restaurant Moby Dick. Op 60 kilometer van Rotterdam en op slechts 40 kilometer van Antwerpen. Bistro-restaurant Moby Dick. Gespecialiseerd in verse kreeft, oesters, mosselen, tong en vele andere gastronomische delicatessen. Bistro-restaurant Moby Dick. In de Kremerstraat 33 in Bergen op Zoom. Reserveer tijdig uw plaatsen op het telefoonnummer 06640 357 98.

0: van hieruit heb ik het niet altijd zo gemakkelijk. Hè? Met in de thuisstudio in Jabbeke of de grote studio Rotterdam heb je tenminste zicht op de andere DJ's. Maar hier helemaal niks. Ik zit hier blind als een mol.
1: Todos los domingos de 12 a 2. La mejor música de...

Het blijft hetzelfde oude liedje uit 1965 alweer van de Four Tops. Maar we hebben nu net zo graag diezelfde oude liedjes. Anders zouden we ook geen Golden Oldies Radio zijn. Hè. En van het ene klassieke meesterstukje naar het andere. Dat doen we uit 1967, alweer 2 jaar later met de

recht uiteraard in Zoutwater. Niet alleen die pareltjes uit de jaren 60 en 70, maar ook moderne muziek die waarschijnlijk in de toekomst ooit een golden oldie zou worden. Daarom heb jij de keuze om ze een duwtje in de rug.

0: de Facebook Groep.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Op Vlaming Vaart met je mee.
2: Wat denk je? Wordt het een app of een vloed voor jou? Ik heb zelf eens gekeken en voor mij wordt het een vloed. Maar ja, ik ben misschien een beetje bevooroordeeld, want ik kreeg ze even aan de lijn. Arend Blommaert samen met Zoe Livaai en Tranen van Goud. Dat is de app of vloed waar je deze week dus extra puntjes kunt dan geven in onze vloedgolf. Want zo heet de hitparade. Of ietsje minder punten. Als je app kiest, gaan er puntjes af van hun plaats in onze hitlijst. Op het einde van het jaar krijg je dan het volledig plaatje te horen hier op zondag bij de Amigos op Golden Oldies Radio.

te zien hier zou normaal moeten in orde zijn. Zou je niet te veel krekels meer op de achtergrond mogen horen. En ze geven door vandaag. Ze zijn in topvorm. En ook, ja, ik weet niet welke vogeltjes dat zijn die rond fladderen, maar het zijn wel mooitjes. Nou ja, en een deel duiven, maar die zitten overal. Dus daar trekken we ons niks van aan. Waar we ons wel van aantrekken is van de goede muziek hier in Zoutwater. Ik neem je mee naar 1987. En

0: neem je terug mee naar de Billboard Hot 100, de nummer 1 daaruit van 13 april 1959. Toen kwam hij op nummer 1 terecht en bleef daar maar liefst 4 weken staan, een volledige maand, voor Polanka, die dit nummer schreef voor zijn vader. Wel kindje, dit.
1: Goedemiddag, Billboard Hot 100. Billboard 100. 100. 100.

Een hele week stond hij op nummer 1. Een hele week, een hele maand stond hij op nummer 1 in de Billboard Hot 100 in 1959. April 1959. Wij haalden hem nog eens boven in onze rubriek de Billboard Hot 100 number 1. Paul Anka en de Lonely Boy. Gelukkig bleef hij niet lang lonely, want daar was al Mary.

0: leven is echt minder duur voor wie de vleescentrale Blomme kent. Het reuze vleesbedrijf van de betere kwaliteit en aan de voordeligste prijs. Vleescentrale Blomme heeft bovendien elke week weer nieuwe actieartikelen aan extra lage introductieprijzen. Vleescentrale Blomme, ook de specialist van de fijne vleeswaren Primus. Het leven is echt minder duur voor wie de Vleescentrale Blomme kent. De Vleescentrale Blomme aan de Oude Baan Gent-Antwerpen.
1: Hallo Christy. Go, go, go.

ons Caroline moment voor deze week haalden we bij Chris Brown zijn nieuwste album en daaruit Fallen. En dat is samen met Liam Thomas dat hij dat nummer opnam. En het past wel perfect in de stijl van Caroline. Van Caroline terug naar Miami Gold. Het is een kleine stad.

I'm a One Two nog eens een van die grote van de formatie Brad. Brad was ook wel een spectaculaire band begin de jaren 70. Jammer hè, dat zo'n grote bands niet eeuwig blijven bestaan. Ja, er zijn wel een paar uitzonderingen, maar ze zijn...

0: kan ook niet anders.
1: We zitten hier in het zuiden van Frankrijk met uiteraard een glas rosé voor mijn neus. En het is dan nog lekker. Het is de Méditerranée van Loermarin zelf. Dus wat wil je nog meer? Nog een keertje onze zoutwaterhitting van vorige week. Straks in deel 2 krijgen we een spiksplinternieuwe.

0: Bridget the Midget, the Queen of the Blues. Uit 1970 was dat Ray Stevens. Tijd voor nog een pareltje uit de verloren geschiedenis. Er bestaan heel wat versies van dit nummer, oorspronkelijk van Jacques Brel. Maar deze wordt wel eens vergeten en is toch zo mooi.
1: Elke zondag van 12 tot 2. Zoutwater met Ad.

0: in a stupid ass way.
1: Voor de puristen en voor Joe, het origineel is van Jacques Brel, Le Moribond. En deze versie is een van de zoveel covers die bestaan uit 67, Jackie van Scott Walker.

soms denk ik dat van mezelf ook. I'm Crazy van Patsy Cline uit 61. Oh, tijd voor het nieuws, het weer en de toestand in het verkeer. Dan zijn we terug met deel 2.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Door de hitte en een blikseminslag is het treinverkeer dit weekend op meerdere plekken verstoord. Tussen Utrecht en Den Haag reden gisteren en vanochtend geen treinen. Daarnaast blijven door de warmte minder treinen rijden. Onder meer tussen Den Haag Centraal en Amsterdam Centraal via Leiden en Haarlem. Rijden de komende dagen ook minder intercities dan normaal. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Schermtijd voor baby's en peuters jonger dan 2 jaar leidt tot slaapproblemen, oogproblemen en beperkte taalontwikkeling. Een groot Brits onderzoek toont verder aan dat deze kinderen een zwakkere band opbouwen met ouders en verzorgers. Ze hebben ook vaker moeite met contact leggen met leeftijdsgenoten later in hun leven. Wetenschappers waarschuwen bovendien voor verhoogde risico's op leerproblemen en problemen met eten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen, de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 10 minuten op onthoud. Ja, en dan is het in Zeeland erg druk met terugkerende bezoekers van Concert at Sea. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Portzellanden en Helvoetsluis doe je er bijna een half uur langer over. En de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Voor het knooppunt Hellegatsplein 10 kilometer file met ook daar bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Golden Oldies Radio, the best music.

0: Je kreeg het nieuws, het weer en de toestand in het verkeer. En direct erachteraan onze Miamigo lieveling van 29 juni 1974. Lindsay de Pol en Oh I Do. Je kreeg hem alweer dankzij Johan Vermeer.
1: De sfeer zoals die.
2: Het geluid en de techniek van nu.
1: Met een

Weerom vertrokken. We gaan een beetje cirkels in het zand tekenen. Ja, het is een tijdje terug en hij komt uit een verleden, een verre verleden, net na de gloriejaren van onze beroemde Schuit. 1987, om heel precies te zijn. De dame die het zo aangenaam voor u maakt op het strand, was de toen al heel bevallige Belinda Carlisle.

heeft een mooie stem, een hele mooie stem. Het is ook een heel mooi lied. En dan probeer je zoiets terug te vinden in onze volgende rubriek. Want dat is niet zo simpel hoor. Ik heb voor u dit keer Isla Morgan en Josiah Ellis. Als ik het goed uitspreek, ben ik des te vredener. Is het niet zo? Wel, geeft niet. Ze bestaan toch niet. Somewhere there's a place for...

0: heeft zoiets meer voor liefde enzovoort. Hè? Met onze vriend Lex de Groot. Die krijg je trouwens op zondagavond ook te horen. Hier bij Golden Oldies Radio. We gingen hem nog eens halen uit de computer. Isla Morgan en Josiah Ellis. And somewhere there's a place for us.
1: Elke zondag van 12 tot 2 Zoutwater met Ad Vlamink.

De Hol is op je radio en zo dadelijk ook nog een keertje een keuzeplaat. Jij kiest of je het volgende nummer meer punten geeft in onze hitparade of minder. Dat doe je door naar de Facebookgroep te surfen, de Vloedgolf. Of je gaat op Facebook naar Radio Miamigo, de sfeer en meer. En ook daar kies je tussen app of vloed. Jij kiest.

0: papam.
1: Iedereen komt als je Leo roept.
2: Leo heeft het over I Can Hear Music vandaag. Een prachtige cover van de Amerikaanse rockband The Beach Boys die in 1969 de ether veroverde. Het nummer met de weergaloze Carl Wilson als liedzanger werd uitgebracht op 3 maart 1969 en is afkomstig van het album 2020. Het is een cover van een nummer dat oorspronkelijk in 1966 werd geschreven voor de meidengroep The Ronettes door het trio Jeff Barry, Al Greenwich en Phil Spector. Deze versie van de Beach Boys bereikte de 24ste plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het was daarmee hun laatste top 40 hit tot aan 1976. Toch deed het nummer het nog beter in Europa. In het Verenigd Koninkrijk groeide het uit tot een top 10 hit en bereikte dus de 10e plaats. Daarnaast wist het in de VS en Canada door te dringen tot de top 5 van de regionale afspeellijsten in steden zoals Boston, Houston en Dallas. De keuze van Leo voor deze week: The Beach Boys, I Can Hear Music.

Volgende week alweer een klassieker uit de platenkast van onze muziekpauze Leo Kenis. En wij zijn weer weg nu met de platenkast van Golden Oldies Radio. En daaruit de

Michela, Middenstraat 33 in Brugge. Michela, markt 89 in Eeklo. Michela, vrijdag maar 33 in Gent. Michela, Michela met avondkleedjes, suite en cocktailkleedjes. Michela, gespecialiseerd in bruidskleding. Michela.

0: nummer 5.
1: We zijn alweer vertrokken met de Miamigo Top 50. Althans, de top 5 uit de Miamigo Top 50. En deze week is dat de Miamigo Top 50 van 30 juni 1974. Daarin stond een nieuw...

0: uitgroeien tot een enorme hit, deze Emma van Hot Chocolate. Wel, in 1974 stond hij op nummer 5 in de Miamigo Top 50.
1: De Miamigo Top 50.
2: Nummer 4.
0: Hier is James Lloyd weer.

gezakt van 2 naar 4. James Lloyd met zijn Lolita, Lolita, Lolo. Een nummer dat regelmatig, laten we maar zeggen, geplucht werd op Miamigo, daar op de Noordzee. En onze nummer 3 van vorige week, die vind je nu terug, juist op dit nummer.

0: De nummer 3 deze week is dezelfde als vorige week. Lester en Denwood met hun Sing Sing. Op 2 een Spiksplinter nieuwe.
1: De sfeer van Mi Amigo met Ad Vlamink op Golden Oldies Radio.

0: vorige week nog niet te bespeuren in de top 5 van Jamilo's Top 50. En deze week daarin geslopen, meteen al op de tweede plaats. Dat belooft voor de Rubits met hun Sugar Baby Love.
1: Wij slurpen binnen 20 seconden een plezier bier weg.
2: Oké. Okay.
1: Maar de muziek staat altijd op nummer 1.
3: Nummer 1.
0: En de nummer 1 die bleef ook dezelfde als vorige week. Stevig aan de top voor talent van eigen bodem. In the still of the night, Jack Jersey.

0: Straks om 4 uur in Schoonschip, het origineel of de cover.
1: Het origineel of de cover.
0: Stem op mijn Facebookpagina Joe Wells.
2: Straks om 4 uur is hij ertussen weer, hè? Joe, met het origineel of the cover in Schoonschip uiteraard. En dat programma krijg je dan weer direct na de Pop Express van Erik Hendricks. Maar eerst nog een beetje afkoelen na het popgeweld in ons.

Minder gekend, maar toch lekker nummer van The Electric Light Orchestra en The Strange Magic. Van Strange Magic gesproken, ik heb het wel voor het volgende nummer van Sinneke. Dat is meteen de zoutwaterhittip voor deze keer. Ik doe

De zombies in Zoutwater. En daarmee gaan we hier het lijstje afsluiten voor vandaag. We houden het natuurlijk nog een klein beetje in de juiste sfeer. Want zo dadelijk is er de Pop Express met Erik. En uiteraard kunnen we niet nalaten van dan als laatste nummer eentje van een trein te kiezen. Ik koos dit keer voor The Last Train to Clarksville van The Monkees. Wat mij betreft tot volgende week voor de nieuwe.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt, omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. In Middelburg zijn de afgelopen nacht meerdere mensen gewond geraakt bij een steekincident en een aanrijding. De politie vermoedt dat beide incidenten met elkaar verband houden. Na de steekpartij reed een automobilist in op een groep mensen en botste daarna tegen een gevel. De bestuurder is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen. Oekraïne zegt afgelopen nacht twee Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam één persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het Franse containerschip Galapagos van rederij CMA-CGM is vanochtend veilig door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt dat een belangrijke mijlpaal omdat de spanningen in de regio zijn opgelopen na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran en vergeldingsacties van Iran. Volgens het bedrijf blijft de situatie in de golfregio onvoorspelbaar. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, zo mag het wel. Af en toe een beetje regen, een beetje zon. En zo komen de zomer van 2026 wel door. Love Unlimited and Walking in the Rain with that one I love.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen. Hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: En daarvoor gaan we naar Duitsland, naar Münchener Freiheit.

je het zo hoort, dan word je er helemaal geflipt van. Ja. Ja, Jesse Green was dan ook in de jaren 70 met... wat krijgen we nu eigenlijk? Wat zeg je? Hey, het is zondagmiddag. Ja, de ochtend dat is wel even voorbij, moet ik zeggen. Dus waar ben jij aan je zondagnamiddag duty bezig? Het zou ook zomaar kunnen... Hey, goedemiddag. Dankjewel aan Frans Anton en Ad voor jullie programma's hier ook alweer vandaag. En ja, het is een bijzondere dag, want de Vlaamse kindjes die hebben een beetje gedaan met het schoot. Ja, over de slag. Dus de grote vakantie staat weer voor de deur. En in Nederland is het een beetje anders. Daar loopt het een beetje gefaseerd, zoals wij dat noemen. Ieder wat voor zijn mug, hè.

0: elke zondag heel vroeg op. Gaat 20 kilometer lopen, neemt zijn ontbijtje. En dan begint hij aan op Goeiemorgen. Ja, zo is dat. Oh, ik krijg hier het bericht van de kindjes. En die zeggen, kun je dan die vakantie een beetje officieel laten klinken en in gang zetten? Ja. Ja. Zomervakantie 2026 bij deze.
1: Lekker zeg, zo'n combi-snack van California.
2: California, California.
1: Een heel snackfestijn in één doos.

0: in Nederland zijn die te verkrijgen onder het merk Duivis.
1: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miami Go en hebben alleen een historische waarde.

0: Emma, Emmeline geloof dat zij het populairste meisje was van het school, denk ik dan wel. Het was een nummer in 1974 van Hot Chocolate en Errol Brown. Het is zondag 28 juni. Ah, we gaan de zomer een beetje inhalen in de radio.
1: Golden Oldies Radio.

voor sommigen is het inpakken en wegwezen. Misschien naar het zonnige zuiden. En daarom draaiden we Glen Campbell met Sunflower. Oh ja, die Glen, die had wat mooie hits, man.

mazzel zijn er wel een paar. Vrienden, vogels van Claire. Ja, het is niet ver weg natuurlijk van Clint Campbell met Rhinestone Cowboy. En wist je dat in Deerlijk, want zij is namelijk van Deerlijk in Vlaanderen afkomstig, bestaat er een straat en die noemt de Claire van Honakkerstraat. Genaamd naar deze Vlaamse zangeres. Dit is Kurt Nielsen.

See So High heeft niks met drugs te maken, mag ik hopen. Maar ze is eigenlijk een beetje moeilijk te krijgen. Je hoorde Kurt Nielsen. Waar ken je die ook alweer van? Hij won. Ja, de Noorse versie van Idols in 2003. Het is precies wat het gisteren geleden was. En ja, het jaar daarop in 2004 mocht hij dan meedoen aan World Idol. En hij versloeg daarmee Kelly Clarkson, weet je nog wel. Ja, dat was dan. En dit is nu, wij hebben weer iemand om lekker in de belangstelling te zetten. Ja hoor. Daarvoor gaan we naar, oh, Hawaii zelfs. Daar werd geboren op 24 juni 1970. Het is een Amerikaanse singer-songwriter. De man is van Portugese afkomst, maar werd geboren op Hawaii. Op de middelbare school werden zijn talenten als zanger ontdekt door zijn muziekleraar. En aangemoedigd door deze leraar deed hij mee in 86 aan een talentenjacht met het nummertje van George Benson. En met dit nummer won hij de eerste prijs, namelijk $500. Maar ook de mogelijkheid om het nummer professioneel op te nemen. En dat was een goede set. Het nummer werd al snel een grote hit op Hawaii. En toen een DJ van het Amerikaanse vasteland de single opmerkte, werd het nummer ook een hit in de Verenigde Staten. En langzaam veroverde hij de rest van de wereld. En in het voorjaar van 1988 werd het uiteindelijk een hit in Nederland en in België. Ja, die zomer van 88, dat is gekenmerkt door deze man. Nothing's gonna change my love for you. En dan denk jij aan Clement Daryl. Mi amigo.

0: Tony y Los Santos. Trico, trico. Ja, we slagen er een beetje in om jou in te leiden in de zomer van 2026. Dat is maar goed ook. En, ja, de kindjes die zijn allemaal thuis. En ook de kleinkinderen. Die krijgen net Lia hier binnen. Zeg, Lia, kom jij nog een beetje tekstjes inlezen hier bij de
1: oom? Ja, ik heb geen tijd. Ik moet gaan spelen.
0: Oh, je moet gaan spelen. Ja, weet je wat ik ga doen? De opie die gaat hier nog wat plaatjes draaien dan maar. Ja, dat gaan we doen. Ieder zijn ding natuurlijk. Oh, waar zitten we? Oh, we zitten bij Sheila E. Zij had een samenwerking met Prince in de jaren 80. Dat weet u nog wel. En de Belle of St. Mark, het is naar het schijnt een kathedraal in Minneapolis. Ja, dat was de basis voor dit liedje. Ja, laat ze maar spelen daar. Ja.

0: Het is niet verwonderlijk. Het werd door hem geschreven en het was succesvol. Het was uit de eerste LP van Sheila E. in 84. Uit The Glamorous Life was dat. De Bell of St. Mark.
1: Wat is een vakantie zonder lekker eten?
2: Een etentje in Lesquinade in Playa de Aro.
1: Internationaal bekende keuken.
2: Goede bediening.
1: Een gezellige sfeer.
2: En tegen betaalbare prijzen.
1: Lesquinade, restaurant pizzeria in het hartje van de binnenstad van Playa de Aro.
3: De commercials bij Erik Hendricks komen uit het verleden van Radio Miamigo en hebben alleen een historische waarde.
4: Frans Ton at Eric, Wim and Joe. Your friends on Sunday. Tus amigos los domingos. Every Sunday from 8 to 8, the sound of Miamigo on Golden Oldies Radio.

Ja, de muziekmachine van 78 Abba's. En take a chance on me. Zo, dit was het eerste gedeelte weer van Pop Express voor deze zondag 28 juni. Maar jij vindt het vast goed als we verder gaan na 3 uur. Nog even naar Duitsland met Münchener Freiheit. Dat mooie liedje, ohne dir.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. In het noordoosten van Frankrijk is in Tomblain een klein vliegtuig van een parachutistenschool neergestort. Daarbij zijn 11 mensen omgekomen, onder wie de piloot, 5 leerlingen en 5 instructeurs. Dat melden Franse autoriteiten en lokale media. Het toestel was onderweg voor een parachutesprong. Hulpdiensten zijn ter plaatse en hebben een crisiscentrum ingericht. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Oekraïne zegt afgelopen nacht 2 Russische olieraffinaderijen te hebben aangevallen in de regio's Krasnodar en Jaroslav. President Zelensky noemt de aanvallen onderdeel van een campagne om de Russische oorlogsmachine te verzwakken. Volgens Russische autoriteiten ontstond er brand bij de raffinaderij in Krasnodar. Daarbij kwam 1 persoon om het leven en raakte een ander gewond. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Ja, het is een ex-lieveling, die Dan England en John Ford Coley. I really love to see you tonight. Hij maakt al een afspraakje, zie je wel.
1: I got a bad feeling about this.
2: Erik Hendricks met Pop Express.
3: Deze onverwoestbare platen hoor je in het volgend uur.
4: Golden Oldies Radio.
5: De sfeer zoals Mi Amigo.
0: Ja, het wordt een romantische zondag. Het is zondag 28 juni. Wij keren terug in het volgend uur naar dat plaatje van Hamilton. Joe Frank en Reynolds. Dit is Falling in Love.
6: Baby, baby, falling in love. I'm falling in love again.
4: Mi Amigo.
0: Ja, het wordt een beetje tijd voor Heroes. Ja, dat zoeken we dan met Johnny Hate Jazz in de jaren 80.

en dan terug naar de beginjaren 70, weer bepaald naar 1973, naar een van Vlaamse populairste songwriters. Dit is John Terra. Is er een ander tussen jou en mij?

bij de heren, de sfeerwagens, mi amigo. Hier word je vrolijk van met González en I Haven't Stopped Dancing Yet. Ja, dan zit het. Ja, leuk dat je blijft luisteren ook op deze zondagnamiddag naar Golden Oldies Radio.

Ja, het was toch wel wat, die familie Ruffin. In dit geval was David. I've lost everything I ever loved. Ja, hoe meer je hebt, hoe meer energie dat je erin steekt om het allemaal te houden.

0: Ja, dat was 1973 met John Terra. Ik weet niet of dat hier in Nederland zo bekend was, maar in Vlaanderen is het toch wel een van de toonaangevende schrijvers van muziek. En uiteraard was die ook zanger, die John Terra. Och ja, de jaren 70 was natuurlijk ook gekenmerkt met Tina Charles liedjes.
1: Golden Oldies Radio.
0: Falling in love with the boy like you.

Een fan like you, het is ook alweer 22 jaar geleden. Ik wil een vrouwke zoals jij, zegt ze in Vlaanderen. In Nederland is dat waarschijnlijk, ik wil een meid zoals jij. Dat is toch mooi? Dat is belangrijk.

0: Lekker is dat CCR op je radio met Creedence Clearwater Revival, Sweetie Child. Zo, dan zaten we in de jaren 70 en daar blijven we nog wel een beetje, want we hebben weer een artiest die we in de belangstelling gaan plaatsen. Het is niet zomaar eentje geworden. Nee. We gaan naar New York, want daar werd geboren op 5 november 1938 een Frans-Amerikaanse zanger en componist. Hij werd dus geboren in New York als zoon van een Joodse filmregisseur en een succesvolle violiste. Hij groeide op in New York en Los Angeles. En van zijn vader werd vanwege zijn bende met de communistische partij op een zwarte lijst geplaatst. En hierdoor werd zijn werken in de Verenigde Staten onmogelijk gemaakt. Dit was voor zijn vader de reden om in 1950 met zijn gezin naar Europa te reizen. Na het afsluiten van zijn studie aan het instituut Le Rosy in Zwitserland keerde hij in 1957 terug naar de Verenigde Staten om aan de University of Michigan culturele antropologie te gaan studeren. Hij was niet alleen heel intelligent en veelzijdig, maar net als zijn moeder ook heel muzikaal. Hij speelde diverse instrumenten zoals piano, gitaar en banjo. En hij was een groot bewonderaar van George Brassens. Om tijdens zijn studie wat extra geld te verdienen, zong hij op zaterdagavonden in cafés met zijn Franse studievriend Alain Grigon, de latere wetenschapper en schrijver. En na het behalen van zijn masterdiploma in juni 1963 verhuisde hij weer naar Frankrijk om als technicus voor zijn ondertussen zeer beroemde en succesvolle vader te gaan werken. Ook speelde hij als acteur in vele films. Beste vrienden, ik had het over Joe Dassin. Wij keren terug naar die warme zomer van 75. Naar L'été. Et bien. Mi amigo.
1: Pop Express. Un maximum de chansons françaises.
2: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

En zo gaat het een tijdje door. Joe Dassin. In 1964 dan mocht hij een liedje inzingen. En wat hij niet wist is dat ze daarvan een plaat uitbrachten. En dat werd goed onthaald door CBS. En daarom werd dat plaatje ook uitgebracht. En kreeg hij ook een contract van CBS. En daarmee startte zijn carrière. Maar hij overleefde het niet. Want op 20 augustus 1980 zou hij overlijden.

0: Ja, er zijn er zoveel van die lievelingen. Dankzij Johan Vermeer horen we die elke keer weer. Deze was van Lindsay de Paul met Ooh, I Do, I Do. Ja, het is wel zo. Ja, de zomer staat voor de deur, de vakantie en zover.
1: Oké, zou straks zwemmen.
0: Ja, maar je moet me wel beloven om een paar meter voorsprong te geven. Want ik kan niet zo snel zwemmen als jij, hè? Ja,

Ja, wat doen we weer de hele zomer met de kleinkinderen? Gaan zwemmen onder andere. Ja, ja, ja. Het is jou waarschijnlijk niet onbekend. I don't wanna be a hero. Wat is het zo lekker om te weten dat ik dat wel een beetje ben voor haar. Johnny, hey Jazz.

cocktail, biertje, wijntje bij de hand. En gewoon witte stranden. Meer moet het niet zijn, denk ik dan. Madonna natuurlijk met La Isla Bonita. Ik zou zeggen, joepie.

Wat een stress, Wall Street. Ja, Tennessee, ze treden regelmatig op. Overlaatst waren ze trouwens in mijn geboortestad Leuven. Ja, u weet wel, de bierstad. Ja, Wall Street Shuffle 1974. En ook natuurlijk die andere hits waren...

0: Hey, onkel Erik.
1: Ja?
0: Draaien ze mooie plaatsen voor de mensen die op vakantie zijn?
1: Ja, dat zullen we doen. Ja, er zijn er heel wat die samen aan het pakken zijn en plannen aan het maken zijn voor deze zomer van 2026. Ik draai in een cirkel.

0: 89 ook alweer, Good Life van de Inner City. En dan Good Life, dan denk ik aan iemand.
1: Erik Hendricks op Express. Mi amigo.
0: Ja, zo is dat. Ach ja, ik denk dan aan Joe Wells. Die komt hierachter toevallig toch wel zeker. Met zijn schoonschip. Dus van de trein naar het schip. Het moet zomaar kunnen. Hey, fijne zondag verder. En mij hoor je graag terug. Nou, ik denk het toch wel. Volgende week zondag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Verzekeraars krijgen na het noodweer van gisteren vooral meldingen van schade door blikseminslag en hagel, bijvoorbeeld aan woningen, dakramen en auto's. Volgens hen is het aantal meldingen nog beperkt omdat schade vaak pas later zichtbaar wordt. De verzekeraars verwachten daarom de komende dagen meer meldingen en adviseren woningen en omgeving goed te controleren op schade. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. Frankrijk heeft tijdens de uitzonderlijke hittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. Volgens de Franse gezondheidsdienst gaat het vooral om ouderen van 65 jaar en ouder. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt omdat nog niet alle gegevens zijn verwerkt. De hittegolf was een van de zwaarste die Europa ooit heeft meegemaakt sinds de eerste metingen. Het weer nog, zon en wolkenvelden en meest droog. Alleen in Limburg kan later nog onweer voorkomen. De westenwind zorgt aan het eind van de middag voor koelere lucht. En de maximumtemperatuur is vandaag 27 graden in het westen en 32 in het oosten. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover.

0: tip. Niels de Stadsbader heeft de zomerkribbels goed te pakken, want hij staat ondertussen al in vuur en vlam. Dit is mijn nieuwe hittip voor deze week.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar

0: vlam, toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn, gewoon door er te zijn.
1: Mooi, mijn hit heeft deze week de nieuwe Niels de Stadsbater. Met alles staat in vuur en vlam. Je luistert naar de sfeermakers van Mi Amigo en wij hebben allemaal het discotijdmerk meegemaakt. Toen in die tijd waren we ook niet te stoppen. Yesterday.

0: Nu lid worden van de Miamico fanclub geeft recht op een lidkaart, een Miamico sticker en een fanclubblad, plus foto's van de discjockeys. De Miamico fanclub geeft u ook een belangrijke vermindering op de t-shirts. De Miamico fanclub. Voor slechts 70 frank of 5 gulden bent u aangesloten bij die grote familie die dagelijks hun radio hebben staan op de 259 meter in de Middengolf. De Miamico fanclub. De Vinkenstraat 43, 8610 in Wevelgem in België. Dat is het adres van de Miamico fanclub.
1: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
2: Broadcasting on the internet, AM and DAB+. Golden Oldies Radio.
3: The best music all the time.
2: Golden Oldies Radio.
4: What's the difference between a pickpocket and a peeping Tom?
5: I don't know, what's the difference between a pickpocket and a peeping Tom?
4: One snatches your watch, the other watches your snatch.
6: Mi amigo Joe Wells.
7: Yeah!

0: Van Halen op Golden Oldies Radio met Ain't Talking About Love.
1: The best oldies station.
2: Timeless classics and golden memories on Golden Oldies Radio.
3: The best oldies station.
1: Golden Oldies Radio.
0: Je luistert naar Schoonschip met Joe Wells op zondagmiddag hier bij Golden Oldies Radio tussen 4 en 6. In 1977 wordt in New York en omgeving een belangrijke krachtcentrale getroffen door een blikseminslag, waarna de stroom uitvalt en duizenden mensen al plunderend en vernielend door de stikdonkere straten trekken. Maar ook 9 maanden later er een enorme boom is van geboortes. Hier zijn de Tramps met The Night The Lights Went Out in

monteren 1977 de trams met The Lights Went Out in New York City. Maar dat was een cover van een nummer uit 1972. Toen gingen de lichten ook uit. Deze keer niet in New York, maar wel in Georgia. En dat werd geschreven, dit nummer, door Bobby Russell. Het werd geschreven voor zijn vrouw, Vicki Lawrence, in een veel rustiger tempo.

0: De grote mode, Lemmy Minimantels, Lemmy Maximantels. Bij Berdy, Nieuwendijk 143, Amsterdam.
1: Voor Nappa en Schmettenaar.

0: onze voorlaatste in het eerste uur is Paloma Faith met Only Love Can Hurt Like This.
1: Zo lekker spinazie, is mijn lievelingsgroente. Komt uit de oorlog, hè, die naam. Die nazi's.

de dit uurtje is weer zo snel voorbijgevlogen. Ik ga er nog eentje heel snel in flitsen. En dat is New Music met This World of Water. En daarmee duiken we 45 jaar terug in de tijd. Tot zo dadelijk na het ijs zijn en het nieuws van...

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel de Groot. Een aardbeving met een kracht van 4,1 heeft het zuiden van Portugal getroffen. Het epicentrum lag in de regio Algarve, waar bewoners de schok duidelijk voelden. Volgens het eerste bericht is er geen melding van ernstige schade of gewonden. Autoriteiten houden de situatie in de gaten en verzamelen gegevens over de impact van de beving. Door hevige regenbuien is bij Amsterdam rioolwater in het buitenwater terechtgekomen. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht waarschuwt daarom niet te zwemmen in open water, in onder meer Amsterdam en omliggende gemeenten. Door overstorten kan vervuild water in grachten en plassen komen. Het advies geldt tot en met woensdag en is bedoeld om gezondheidsklachten te voorkomen. De Russische ex-militair en blogger Alexander Lunin is vermoedelijk opgepakt nadat hij in een video president Poetin opriep tot een live interview en misstanden in het leger aan de kaak stelde. Volgens persbureau DPA zit hij 11 dagen in administratieve hechtenis. Ook zou zijn woning zijn doorzocht. Openbare kritiek is in Rusland riskant en wordt regelmatig bestraft. Het Israëlische leger zegt meerdere Hezbollah-strijders te hebben gedood in het zuiden van Libanon. Bij gevechten kwam ook een Israëlische militair om het leven en raakte een ander gewond. Volgens het leger ontstond het vuurgevecht na het betreden van een verdacht gebouw. En dan het weer. Vanavond gaat het langzaam afkoelen. De minimumtemperatuur ligt tussen 17 en 20 graden. Morgen kan er in de ochtend lokaal nog wat lichte regen vallen. Verder is het dan droog en zonnig. Bij een matige noordwestenwind wordt het morgen tussen 20 en 28 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB

Oorspronkelijk opgenomen in 1976 door Carly Simon, deze cover van de Doobie Brothers. Een jaartje later opgenomen onder de titel You Belong to Me. We gaan 46 jaar terug in de tijd. Hier zijn de Talking Heads, I Zimbra. Zimbra.

Bij Wastora in Zaandam, het grootste technische warenhuis van Europa, vindt u op 6500 vierkante meter verkoopoppervlakte alle bekende wereldmerken met 15 tot 50% contant voordeel. Alles inclusief volledige service en garantie. Wastora Zaandam.

0: De commercials komen uit het verleden van Radio Miamico en hebben alleen een historische waarde.
1: Wherever you are, whatever you do.
2: All the time.
1: This is Golden Oldies Radio. You can

0: Met dit nummer hadden ze een grote hit in de jaren 70. Ik heb het over de Schotse band Marmalade met Reflections of My Life.
1: Elke zondag van 8 tot 8.

0: DJ Jojo.
1: Jojo.
2: Hoe later, hoe leuker hier op de radio met de Amerikaanse soulzangeres Cherie Hicks. Ze doet het met de Reverendos of Soul. En dit nummer heet Wasted Time.

0: glans van radio streamt over het internet met deze Mi Amigo flashback.
1: Vrienden, als ik dit nummer hoor, dan denk ik terug aan mijn jeugd. We gaan zomaar eventjes 56 jaar terug in de tijd met een nummer dat ongetwijfeld de grootste solo hit van George Harrison was, My Sweet Lord. Een nummer dat ik uit de slaapkamer van mijn zus heb gepikt in de beginperiode. Het singeltje, oh, dat was allemaal wel leuk. Luister naar de Hare Krishna-invloeden en de slide guitar. Het stond wekenlang op nummer 1.

0: Sweet Lord van George Harrison, die op 28 juni 1967 veroordeeld werd tot het betalen van een boete van 6 pond omdat hij te snel had gereden in Londen.
1: Hang on, we're hitching a ride.
2: Elke zondag van

Op 28 juni 1986 geeft het Britse duo Wham haar afscheidsconcert in het Wembley Stadium met de ludieke naam The Final. George Michael en Andrew Ridgeley spelen nu hun doorbraakhit Young Guns, Go For It.

0: Heel wat wereldberoemde artiesten en ondernemers zijn jarig, zoals Elon Musk. Hij wordt vandaag 55. En Wim Sonneveld, die maar 57 jaar werd, zou vandaag ook verjaard zijn.
1: Kings, Kings, Kings, Kings. De bar waar moderne mensen elkaar ontmoeten. Kingsbar in Playa de Haro.

0: Julie from New York.
1: It's Mike from San Diego.
2: Hi, it's Tina from London.
3: Golden Oldies Radio.
2: I love this music.
4: My favorite station.
2: Love, love, love it.
5: Uit de jonge jaren van Tom Schipper, toen hij nog in Playa de Haro zat en elke dag in de bar. Nou ja, elke dag is ook een beetje overdreven natuurlijk. Kennen jullie deze nog? Ronnie Dyson, Just Don't Want.

Begin van de jaren 70 met een emotionele soul ballad. Een cover eigenlijk van The Man Ingredient. We hadden het over Ronnie Dyson met Just Don't Want To.

Jullie zien er allemaal schitterend uit, volgens Wilson Pickett. En ik ga er ook uit met Gérard Lenormand. Leve de vakantie, vive les vacances. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En graag tot volgende week in augustus.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het Westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Door de hitte en het noodweer rijden op maandag en dinsdag op meerdere trajecten minder treinen. Storingen aan wissels, blikseminslag en omgevallen bomen zorgen voor problemen. Vooral in de Randstad vallen intercities uit op 5 trajecten. Ook tussen Gouda, Goverwelle en Den Haag Centraal rijden minder sprinters. En Max Verstappen is als tweede geëindigd in de Grand Prix van Oostenrijk. Dat is zijn beste resultaat van dit seizoen. George Russell won namens Mercedes met Kimi Antonelli als derde. Verstappen reed een sterke inhaalrace, kwam dicht bij Russell, maar kon de overwinning niet meer pakken. Antonelli eindigde 0,3 van een seconde achter Verstappen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot

Jij bent een boosaardige vrouw, een slechte vrouw. Aldus het Electric Light Orchestra. En ik ben een slechte man. Aldus mezelf. Wat gaan we doen? We gaan muziekjes draaien, plaatjes draaien, deuntjes draaien. Deuntjes om nooit meer te vergeten, je jong bij te voelen. Of misschien wel heel oud. Dat kan natuurlijk ook. En wat het is, ja, dat weet ik wel. En u gaat het de komende 2 uur ervaren. Wees welkom.

toch? U als muziekkenner dan in dit geval. De Mariatti-invloeden. Invloeden? Nee, ik bedoel invloeden. Ik zet een dropje in mijn mond en dan presenteren. Dat is lastig natuurlijk. Even wegwerken. Bruno Mars, een nieuwe single dus. En wat is nieuw, zeg ik altijd. Ach, mooi toch? Jawel. Ik zei dus Mariatti-invloeden en dat zijn de Mexicaanse invloeden. En dat is heel duidelijk te horen, onder andere door die trompetten. Petula Clark. And I couldn't live without you.

Klingt so lecker. La la la la la la la la la la. Katinka van de Spelbrekers, ja. Was je die vergeten? Ik ben hem niet vergeten en nu hoort hem weer en dan denk ik bij jezelf, oh ja, oh ja, oh ja, dat was die tijd. Die mooie tijd. Maar dan bent u wel heel oud, want mid jaren 60, ik weet niet het precieze jaartal, we moeten maar zelf even opzoeken. Dus. Het meisje van 16 door Boudewijn de Groot. Wie kent het niet? Maar kent u ook die andere uitvoering? Nee? Dan gaat u hem zo meteen even beluisteren.

0: Morrison. A young girl.
1: A young girl.
0: Ach, dat meisje toch.
1: A young girl of 16.
0: A girl of 16, ja.
1: Child of springtime.
0: De meeste Nederlandstalige liedjes komen toch wel uit het Engelse repertoire. Maar dat had niemand door, want je had geen internet, dus je had het niet zo snel door. Dit was hem dus voor vandaag. De dubbeldraai. Dat had u wel begrepen, hè? Ja, had u dat niet begrepen, ja. Dat kan. Champagne. Oh, wat een zomerzeet was dat toen in de tijd. Oh me, oh my. Goodbye.

Ik keek al veel naar Top of the Pops, maar in 2009 keek ik er ook altijd naar haar. Maar zij kwam er niet in voor. Wel bij Jules Holland van de BBC. Ze trad daarop en toen dacht ik van wauw. En kwam toen na de hand pas in Top of the Pops. Ik heb het over Jordan Sparks. En Tattoo. Just like a tattoo. Mooi toch? Welke herinneringen kleven bij u bij dit nummer? Of weet u dat niet meer? We kennen het allemaal van Glenn Miller, maar dit is ook een leuke uitvoering. De Andrew Sisters en In the Mood.

In mijn geboortejaar is hij bij een vliegtuigongeluk om het leven gekomen. Buddy Holly. En het is het maar anymore. En dan hoor ik u denken, welk jaar is dat dan geweest? Moet ik dat gaan vertellen? Nee toch? U gaat het opzoeken, hè? Ik wil u wel bezighouden natuurlijk. Niet de bedoeling dat u lang uit op de bank kan liggen en luisteren, hè? Ik kan heel wijs doen om het te vertellen uit 1959 bijvoorbeeld.

0: is niet Barbara, hè, maar het is Barbara. Ja, ik hoor het heel vaak bij mijn conculega's. Hebben het over Barbara. Die heet Barbara. En een Second Hand Rouge, 1966. Barbara Streisand. Mooie stem, hè? Ja. Oeh, ze kon zo hoog zingen. En raad u eens wat. Ze komt zo meteen nog een keer aan de beurt. Maar dan samen met...
1: No.
0: Don Johnson. Maar eerst deze dan maar. Engelbert Humperdinck.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Afgelopen weekend zijn opnieuw twee mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronk een zwemmende man in het Paterswoldse meer bij Haren. En zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al drie anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daags staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben naar schatting 1,8 miljoen mensen, waaronder 680.000 kinderen, humanitaire hulp nodig. Ziekenhuizen en honderden scholen zijn zwaar beschadigd, waardoor zorg en onderwijs onder druk zijn komen te staan. Veel kinderen missen veilig drinkwater en ontheemde gezinnen worden opgevangen in onbeschadigde scholen. De Russische president Vladimir Poetin zegt dat Rusland door westerse druk een moeilijke periode doormaakt, maar daar sterker uitkomt. Hij stelt dat Oekraïne terrein verliest en het westen Rusland niet zal verslaan. Ondertussen meldt Rusland verdere terreinwinst, terwijl Oekraïne grootschalige droneaanvallen uitvoert op Russische energievoorzieningen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af, het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag drie rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover.

There's music in the air, inderdaad, via je stream. We zijn illegaal klein, nee, niet illegaal, een FM-zendertje die je door, je hele huis kan laten spelen natuurlijk. Dat heb ik namelijk al jaren. Ik heb een stream en daar, ja, ook dat nog eens een keer, maar een stream ook om te luisteren. Niet alleen om uit te zenden, om het even te zeggen. FM-zendertje dan, die legaal is. En het dorp kan lekker meeluisteren in dit geval.

0: Michel.
1: Partir, adieu ma belle.
0: Michel.
1: Je te laisse partir.
0: Kan het ook meezingen hoor, dat. Bertenom. Israël, inzending nummer 2. Ik zeg het er maar even bij. Wauw. Dit nummer is geschreven en gecomponeerd door de zangeres die vorig jaar tweede werd. Haar naam is mij ontschoten, maar u weet haar ongetwijfeld wel te herinneren. Engeland, John Fontekooi. And I really love

Ja, u luistert het heel nauw naar dit programma, dat weet ik. Want dan hoort u de tikken van de plaat. En ik ga niet zeggen dat het van vinyl komt, want het klinkt heel wijs. Maar het is wel het plaatje wat ik ooit heb gedigitaliseerd. En dan hoor ik u denken, ja, maar dat kon je toch ook later doen? Ja, maar soms in die tijd kon dat allemaal niet. Dus, en dan horen de tikken er gewoon bij. Die haal ik er dan gewoon niet uit. Dat kent u. Dan heb je toch dat gevoel. Althans voor mij. Anders is het niet meer het liedje wat ik ooit heb aangeschaft. Laat ik het zo zeggen. Brenda Lee dus. En All

was de dramatiek. En dan hoor ik u denken, ja, maar dat was toch een mooie geweest voor het Miami origineel. Heeft u gelijk in. Maar goed, extra erbij is nooit weg. Ik zit even in het lijstje te kijken trouwens. Ja, het is niet echt een... Oh, wacht even, dat is wel een aardige. Even kijken hoor, ik moet hem even erbij pakken zo. Vroeger deed je dat met een hoesje, nu doe ik dat met de muis. En dan hoor ik het denk ik met de muis. Ja, de muis, dan schuif ik het in de lijst die ik hier heb staan. Ik ga even technisch worden, ga ik het naar voren doen. Zo. Een heel toepasselijk liedje eigenlijk, The Radio Is On. Mm-hmm, van wie? Dat hoort u zo meteen. Maar eerst even de... Ja, even kijken wat dit is hoor. Oh ja, we gaan de Tune van Toen doen. Maar, welke tune van toen, hè? Ja, dat is een goeie. Luistert en huivert.

Promises. En de radio is on. En als je nou dacht van, waar was de tune ook weer van? Dat had ik nog helemaal niet verteld, hè. Schoon Schip. Maar niet bij ons Schoon Schip. Maar een ander Schoon Schip. Bij een ander radiostation. Want de tune van toen is niet alleen de tune van Mi Amigo, maar bijvoorbeeld ook van Veronica de Zeezender. Laat ik daar heel even duidelijk over zijn, want dat Veronica van later, dat was toch geen Veronica. Dat had alleen maar de naam, maar dat had geen, compleet geen binding. Dat is mijn ervaring dus. Bracht wel leuke televisie voor die tijd aan. Het beginnende pulp aan programma's dan in dit geval. Hollies.

you drink your Tricky Martin, gotta move your body. Ja! Je moet blijven bewegen in het leven. Een lichaam is niet gemaakt om de hele dag te zitten en dergelijke. Bewegen, bewegen en bewegen. En door het bewegen word je ook ouder in principe. In principe, ik zeg in principe, hè. Want als je te veel beweegt op de verkeerde manier. Ja, ja, maar wat is de verkeerde manier? Ja, ik zie weer te bazelen. Ja, dank u, dank u, dank u. Het was fenomenaal. Wist u dat Patricia Pai vroeger heeft gezongen met Living Without You? 1977. Want daar gaan we naar terug in de tijd.

Kate en McGregor. Complete pour ce top. Zijn van die woorden waar ik gewoon mijn tong over breek eigenlijk. Hard.

Ach, Gosje, Porsche toch. Nou, dan is de relatie toch een beetje niet het juist, hè? Als je door je partner alleen je leven laat leiden, hè? Je moet altijd jezelf, je eigen karakter en je eigen... Ja, en dan kom je wel samen natuurlijk. En niet samen op de bank altijd alles zitten doen, hoor. Ja, dat gaat vervelen. John Lamers en ik bewonder jou. Het gebeurt wel eens bij artiesten, en dat gebeurt heel weinig. Dan maken ze één liedje en dan kunnen ze de hele leven opteren. Financieel gezien. Na de hand hebben ze nooit meer wat gedaan. Ja, wel muzikaal, maar nooit een hit gehad. En dat kwam, overkwam in dit geval. Gaia, Valencia. Valencia, Gaia. En hoor ik, denk je, wie is dat? Nou, daarom ga ik ermee besluiten voor vandaag. En bent u de volgende week er weer? Of de volgende keer? Hoe je het noemen wil? Mooi, dat is fijn. Dan heb ik weer leuke dingetjes. Ik pak mijn biezen. We gaan er vandoor. Dag.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Afgelopen weekend zijn opnieuw 2 mensen overleden na incidenten op het water. Vandaag verdronk een zwemmerman in het Paterswoldse meer bij Haren en zaterdag overleed een 35-jarige zwemmer na problemen in recreatieplas De IJzeren Man in Vught. Donderdag kwamen ook al 3 anderen om het leven bij afzonderlijke waterincidenten. Ondanks een 60-daag staakt het vuren zijn de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran opnieuw opgeleid. Na wederzijdse aanvallen op militaire doelen en schepen staat het recente akkoord onder druk. De straat van Hormuz blijft voorlopig open, maar volgens deskundigen probeert Iran een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot

0: It's 23 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader, Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd Die Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de

0: Compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience. The music you
1: remember. Home of greatest legends. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Een kind van 1,5 jaar is in Schiedam zwaar gewond geraakt na een val uit een openstaand raam op de 3e verdieping. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van het incident en hoe het slachtoffer eraan toe is, is onbekend. Het is het 4e ernstige valincident deze maand, na vergelijkbare ongevallen in Rotterdam en Dordrecht. Na de dubbele aardbeving in Venezuela zijn tot nu toe 33 mensen levend uit het puin gered, terwijl nog honderden tot mogelijk tienduizenden vermist worden en worden gezocht. Het dodental staat op 1430. Reddingswerkers werken tegen de klok omdat de kans op overlevenden na 72 uur snel afneemt. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Is er helemaal klaar voor. En jij? Liefde enzovoort.

0: Robbie Williams met zijn Angels.
1: Liefde enzovoort met Lex de Groot.
0: Het werd de grootste hit van Robbie's eerste soloalbum, Life Through a Lens, dat hij uitbracht in 1997. Na de zeer bescheiden succesjes van Old Before I Die en Lazy Days haalde deze ballad rond kerst van 1997 de hogere regionen van de hitparade. Die fijne Angels dus, van Robbie Williams. En daarvoor, als eerste in deze liefde enzovoort voor deze avond, Nona. En dat mooie, This Is All I'll Be. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen? Want hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Hoi, ik ben Lex. En ik zou voorstellen, waar je ook op dit moment ergens mag zijn, probeer het zo gezellig mogelijk te maken en geniet de komende twee uurtjes gewoon mee van de allermooiste love songs van toen en van nu. Hoi, ik ben Lex en ik ga jullie daarbij gezelschap houden. Met bijvoorbeeld zometeen een hele fijne uit 1976 voor de Manhattans. Een kiss and say goodbye. En wat dacht je van Christopher Cross uit 1981? En het is afkomstig van de soundtrack van de film Arthur, dat ook in dat jaar uitkwam. Dit is natuurlijk Arthur's Theme. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

plaatje komt uit 2012. Is van Jonathan Jeremiah. Met dat mooie happiness. Liefde enzovoort. Je weet het, hè. Dat wil ook zeggen dat we straks een liefdeshoroscoop voor jullie hebben. Dat krijg je van mij straks dus in deel 2. En hoe het met jouw liefdesleven is gesteld, dat gaan we daarin allemaal van dichterbij bekijken. Nog heel even geduld. Maar uiteraard kan je het alvast nalezen, want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. En dat schrijf je Liefde Spatie ENZ. Ga daar alvast maar eens een keertje kijken. Gaan we ondertussen muziek spelen van Rondé met Never Been Better. Maar eerst dit uit 1998 voor George Michael. A Moment With You.

0: Diana Ross. We gingen terug naar 1984 met deze Missing You. En wil je nu eens graag even naar de videoclips kijken van platen die je vanavond of de afgelopen tijd hebt horen voorbij komen? Gewoontegetrouw heb ik ze weer op onze Facebookpagina geplaatst. Niet alleen dat vind je terug, maar ik had het daarnet ook al even over. Het liefdeshoroscoop, dat staat ook daar netjes geparkeerd voor jullie. En ook deze week weer heb ik een link naar Mixcloud op de Facebookpagina geplaatst. Want op Mixcloud, daar, op dat platform, daar staat de volledige show. Je kan het beluisteren of herbeluisteren wanneer het misschien net iets beter in jouw agenda past. Liefdespatie ENZ, zo vind je ons terug. En moest je het nog niet hebben gedaan, like en volg dan ook de pagina. Uit 1978, zometeen, Winter in America, van Doc Ashdown. Na deze voor Clouseau, uit 2004, Ik denk aan jou.
1: Stop

1986. The Miami Sound Machine. Toen Gloria Estefan nog niet apart werd vermeld en ook niet solo was gegaan. De beginperiode dus. Words get in the way. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. Want je krijgt dan ook straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. Hoe is het eigenlijk met jouw liefdesleven gesteld? Wel, straks gaan we het allemaal uit de doeken doen. In dit uur neem ik je onder andere nog mee naar 1984. Met deze voor Snowy White en Bird of Paradise. Graag tot zometeen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong.
1: Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Frankrijk heeft tijdens een recordhittegolf ongeveer 1000 extra sterfgevallen geregistreerd, vooral onder ouderen. Het gaat om oversterfte, niet alleen officieel vastgestelde hittedoden. De hittegolf bereikt de temperaturen boven 40 graden en zorgt ervoor druk op zorg en infrastructuur. Experts waarschuwen dat uiteindelijke cijfers nog kunnen oplopen door latere data. In Servië blijven protesten doorgaan, ondanks de aankondiging van president Vučić dat hij binnen enkele weken wil aftreden. Demonstranten eisen al langer politieke hervormingen en nieuwe eerlijke verkiezingen. De onrust begon na een dodelijk spoorwegongeluk in 2024 dat symbool werd voor corruptie en slecht bestuur binnen de overheid. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Alexander de Buissonnier met zijn band Volumia uit 1998 en Hou Me Vast. En daarvoor Die Fijne voor Isaac en Paperplane. Hoi, ik ben Lex en ik kom nog een klein uurtje blijf ik bij jullie. En dat met de allermooiste lastsongs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. Uiteraard komt het er aan. Nog 3 plaatjes geduld, dan krijg je van mij het liefdeshoroscoop. En kom je ook eindelijk te weten wat er de komende week met jou allemaal te wachten staat op het vlak van de liefde. Die tijd gaan we mooi vullen met eentje van Madonna uit 1985 en Crazy For You. En wat dacht je van Joe Cocker en Jennifer Warnes? Ik heb voor jullie filmmuziek meegebracht uit The Officer and a Gentleman uit 1982, Up Where We Belong. Een hele fijne avond gewenst.
1: Relax Radio.

0: fijn om terug te horen, toch wel, hè, deze. Uit 2021 voor Benny Sings en Emily King en Peter Cottontail. Dat fijne Miracles kwam nog eens een keertje langs. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Wat er de komende week allemaal staat te gebeuren met jou op het vlak van de liefde, daar gaan we nu naar kijken.
1: Ram.
0: De liefde vraagt deze week om nuance. Singles voelen zich aangetrokken tot iemand die hen niet meteen uitdaagt, maar wel intrigeert op een rustige manier. Dat is even wennen. Maar precies daarin schuilt de magie. In relaties is het belangrijk om niet elk meningsverschil als een strijd te zien. Door zachter te reageren ontstaat er meer wederzijds begrip. 7 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Je voelt je stevig verankerd in wat je wil en dat geeft rust in de liefde. Singles stralen betrouwbaarheid uit en dat trekt iemand aan die op zoek is naar iets echts. Voor koppels is dit een week waarin samen tijd doorbrengen belangrijker is dan praten over plannen. Kleine momenten samen versterken de band. 8 knuffelpunten.
1: Tweelingen.
0: Je zit vol gedachten en ideeën, maar emotioneel is het wat zoeken. Singles flirten graag. Al merk je dat oppervlakkige aandacht je minder voldoening geeft. In relaties kan er verwarring ontstaan als woorden niet overeenkomen met daden. Eerlijkheid naar jezelf brengt helderheid. 5 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: De maan staat in een fase die je gevoeliger maakt dan anders. Singles verlangen sterk naar emotionele veiligheid en zullen geen genoegen nemen met halve aandacht. In relaties is dit een week waarin oude emoties boven kunnen komen. Niet om pijn te doen, maar om eindelijk uitgesproken te worden. Dat schept ruimte en vertrouwen. 9 knuffelpunten kreeft.
1: Leeuw.
0: Je energie is warm, maar deze week iets minder dominant. Singles ontdekken dat echte aantrekkingskracht ontstaat wanneer je niet probeert te imponeren. In relaties groeit de liefde wanneer je aandacht hebt voor de behoeften van de ander. Zonder jezelf weg te cijferen. De zon helpt je om vanuit het hart te handelen. Leeuw, je hebt er 8.
1: Maagd.
0: Je bent kritisch en dat merk je ook in de liefde. Singles twijfelen en missen daardoor kansen. In relaties kan afstand ontstaan wanneer gevoelens te veel worden geanalyseerd. Deze week helpt het om niet alles te willen begrijpen, maar gewoon te voelen wat er is. De maagd heeft er deze week 4 verdiend. En natuurlijk hebben we nog 6 te gaan en die krijg je van mij over een 3.

0: liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: De liefde voelt opnieuw lichter. Singles genieten van fijne gesprekken zonder druk of verwachtingen. Voor koppels is dit een goede periode om samen iets te ondernemen dat niets met verplichtingen te maken heeft. Samen lachen brengt jullie dichter bij elkaar. 7 knuffelpunten weegschaal.
0: Schorpioen.
1: Je intensiteit werkt deze week in je voordeel, zolang je ze doseert. Singles maken indruk door hun diepgang en mysterie. In relaties zorgt openheid voor verdieping. Ook wanneer gesprekken emotioneel geladen zijn. Eerlijk delen versterkt de band. 9 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Je verlangt naar vrijheid, maar merkt dat echte verbinding net verrijkend werkt. Singles ontmoeten iemand die hen inspireert zonder hen vast te zetten. In relaties zorgt spontaniteit voor nieuwe energie. Al is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor wat de ander nodig heeft. Boogschutter, jij hebt er 6.
0: Steenbok.
1: Je bent serieus en wat teruggetrokken. Singles houden hun hart beschermd en laten niet snel iemand toe. In relaties helpt het om gevoelens niet achter verantwoordelijkheden te verbergen. Door iets meer te delen, ontstaat er warmte. 3 knuffelpunten.
0: Waterman.
1: Je voelt je creatief en emotioneel opener dan anders. Singles trekken iemand aan die hun unieke kijk op liefde begrijpt. In relaties ontstaan inspirerende gesprekken die de band vernieuwen. Dit is een week waarin je voelt dat liefde ook vriendschap mag zijn. Waterman, jij bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Vissen.
1: Je bent gevoelig en intuïtief, maar deze week ook iets kwetsbaarder. Singles voelen veel, maar moeten oppassen dat ze zichzelf niet verliezen in verwachtingen. In relaties helpt het om duidelijk te zeggen wat je nodig hebt, in plaats van te hopen dat de ander het aanvoelt. De vissen hebben er deze week 6 verdiend. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens een keertje na. Want het staat ook nu weer op onze Facebookpagina. En dat schrijf je liefdespatie ENZ.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

tekst beschrijft het pijnlijke afscheid van een geliefde bij het aanbreken van de dag. Met het refrein, so raise your hands to heaven and pray, that we'll be back together someday. Brief kreeg je te horen, een synthpop ballad was het van die band, afkomstig van hun debuutalbum destijds, All That Jazz, uit 1987. Hands to Heaven.

En zoals je het kan horen, hè, betekent dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Straks weer lekker slapen, maar vooral op morgen goed terug op. Dan heb ik ook terug een slaapmutsje van jullie meegebracht. En die komt uit 1978 en is voor Elton John in het fijne Song for Guy. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlandse elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Het Nederlandse marineschip de MS Groningen vaart met water, voedsel en medische hulp van Curaçao naar het door aardbevingen getroffen Venezuela. Het schip kan ter plaatse ook water zuiveren. Terwijl internationale hulp op gang komt, zijn er ondertussen al wel 1430 doden en nog honderden vermisten gemeld. Turkije heeft scherp gereageerd op de erkenning door Israël van de massamoorden op Armeniërs in 1915 als genocide. Ankara noemt het een politiek besluit en wijst op Israëls beschuldigingen over Gaza. Turkije blijft ontkennen dat er sprake was van genocide tijdens de gebeurtenissen, waarbij naar schatting 1 tot 1,5 miljoen Armeniërs omkwamen. Dan nog het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden met in het zuidoosten kans op regen of een onweersbui. Komende nacht blijft het meestal droog, de minima liggen dan rond 17 graden. Morgenochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Het is dan wel droog en het wordt morgen zo'n 21 tot 27 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Golden Oldies Radio.

0: zo vlak voor het slapen gaan maken we je toch nog even lekker wakker, hè? Toch? Met deze geweldige van Bad Company. Je hoorde Feel Like Making Love. Aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond.
1: Op middernacht, De Late Avond. Met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Hey, fijn dat je erbij bent. Ook vanavond weer na een warme dag. Ja, lekker veel muziek om een beetje af te koelen. Cool down, zou je kunnen zeggen. En we hebben een paar leuke ontwerpen met je te bespreken. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren. Wat zit er zoal in de show naast al die prachtige deunen? Nou, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon en vroeg aan de mensen op straat: bent u een ochtendmens? Ik kijk even hier in de spiegel. Nee, is mijn antwoord. Maar wat zeggen de mensen op straat? Je hoort het straks. Miles Dekkers gaat het over iets cools hebben. De Poolzwaluw. Dat is in dit tijdsgevricht wel prettig. En we gaan het hebben over kunstinstallatie De Balen. De Ballen. Ja, wat is dat nu weer? We gaan het straks horen in de show. Hier in De Late Avond. Dus

0: Ooit was het een grote hit voor de... Hoe heet die gast ook alweer? Righteous Brothers. Oh ja, ik weet het weer. You've Lost That Love and Feeling. Mooi, hè? Nu de uitvoering van Daryl Hall en John Oates uit 1981. Het is tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Een mooie reportage van Jeroen van Gent. Begint u opgewekt aan de dag of komt u heel wat later op gang? Ja, ik wel in ieder geval. Na 4 bakken koffie begint het pas. Vallen u overigens dicht bij het 8 uur journaal of bij het laatste journaal van de dag en de herhaling ervan? Kortom, bent u een ochtendmens of een avondmens? Jeroen van Gent ging de straat op, heel brutaal. Vroeg het u en jawel, hier zijn ze, uw leuke antwoorden.
1: Bent u een ochtend- of een avond?
2: Ochtendmens. En hij helemaal.
1: Ja. Oh. Ja. Oh, botst dat een beetje of niet?
2: Nou ja, hij gaat nog eerder uit zijn bed dan ik. Dus.
1: Oh. Bent u nou een ochtend- of een avondmens?
3: Ik ben echt een ochtendmens. Absoluut. Ja. Ja, ja, ja. S'morgens vroeg uit de veren. En s'avonds betijds naar bed. Dat is al jarenlang mijn ritme.
2: Ja, ik ben ook wel een avondmens inderdaad. Ik probeer het dan soms wel. Dat ik dan denk van nou, ik probeer wel een wekker te zetten. Maar dan wordt er gauw al wekker om 9:30 en niet vroeger. Of, dus, ja.
1: Vroeger wordt het niet.
2: Nee, als ik echt uit kan slapen, dan uiterlijk 9:30 de wekker gewoon, ja. Maar niet eerder.
4: Zit in je geen ochtendmens, zeg maar, zitten in je lijf. Ja. Hè? Dat is op een gegeven moment absoluut. Dat is,
1: eigenlijk ook
4: wel. Mensen proberen dat wel eens, zeg maar in het weekend, zaterdag of zondag, ja, dan zijn we ook zeg maar 7:30, 8, ben je er ook gewoon, dat is uitslapen.
1: Ja, blijf gaan doorgaan.
2: Dat hoort denk ik ook bij het boerenleven. Ja.
1: Boerenleven ook zo.
2: Dan is het ook vaak, als het goed is, dan ga je vroeg beginnen en je stopt heel laat, lange dagen. En soms kan je een beetje uitslapen, maar wij zijn altijd ochtendmensen geweest. Dus als ik echt iets moet regelen, dan is ook wel eerder mijn wekker. Ja. Maar als ik de tijd heb, dan vind ik het toch leuk om 's avonds dingen te doen. Dus ik maak mijn huiswerk meestal ook 's avonds.
1: Ja. Het is nu vrij laat op de dag.
3: Nou ja, het is nog voor 6, dus het mag wel.
1: Ja, dat is waar. Dat is waar.
5: Nou, ochtendmens. 'S morgens vroeg op en 's avonds op tijd naar bed. Ik ben echt een ochtendmens, ja.
1: Dus een film die heel laat begint?
5: Nee, oh god, nee, ik hou wel niet van tv, dus...
1: Oh, helemaal niet?
5: Ja, nou, af en toe, maar nee, dat interesseert me niet zoveel.
1: Er is ook ochtend-tv?
5: Ja, dat kijk ik. Hartje van Nederland wil ik wel eens kijken dan. Ja, en nieuws, maar verder niet.
1: Bent u een ochtend- of een avondmens?
6: Avond.
1: Avondmens?
6: Ja.
1: Is dat zo gegroeid, of gaat het vanzelf? Of is het
6: zover is dat... Ik dat weet, maar is dat altijd zo geweest.
1: Altijd al zo geweest. Ja. En waar blijkt het uit? Wat doet u dan?
6: Maar ik kom 's ochtends wat minder makkelijk uit mijn bed.
1: Okay.
6: Dus ten opzichte van mijn vrouw, het is een ochtendmens. Dus,
1: dat botst een beetje, schuurt een beetje.
6: Nee, dat gaat goed. Dat gaat goed. Ja. Ja.
1: Is dat nou nooit eens veranderd dat u een hele periode later opstopt?
5: Ja, toen ik ben een periode best ziek geweest en wel. Ja. Maar anders niet. Nee, nu niet hoor. Als ik draai alleen avonddiensten in de zorg op dit moment, maar ik ben wel 's morgens voor achter het bed al uit.
1: Ja.
5: En s'avonds ga ik er dan, als ik avonddienst heb, 's nachts in.
1: En is dat nou ontstaan of is dat een keuze?
3: Nee, ik heb dat uitgezocht met mijn vrouw samen. In mijn werkzame leven stond ik voor de klas. Dus dan heb je gewoon je rooster. Maar sinds ik een vrij man ben ten opzichte van pensioen en fut, ben ik andere dingen gaan doen. En hebben we uitgezocht dat de ochtend mijn meest productieve periode is. En dat werkt gewoon lekker.
1: Dat komt door de reflectie van uw vrouw?
3: Ja, zij heeft mij het inzicht bijgebracht.
1: Ja. Ja. Ja. En is die Jeroen van Gent, uw vaste verslaggever, zeg maar de vrolijke razende reporter, is die nou een ochtend- of een avondmens? Nou, ik ben echt een avondmens. De interviews monteren deed ik tot voor kort altijd stevig als na 12 pas. Maar dat heb ik dus echt afgezworen, omdat dat een beetje te veel jezelf in de nacht trekt, de verkeerde ritme intrekt. Dus ik doe dat nu gewoon echt wel vrijwel overdag. Of in de winter is het dan donker, maar in ieder geval niet meer na 12. Niet meer na middernacht. En ochtendmens, nou nee, ik kan het wel. En ik hou erg van ontbijten, maar het ontbijt is meestal eigenlijk toch wel stiekem, de lunch. Zijn jullie ochtend- of avondmensen?
2: Avond. Ook avond.
1: Avondmensen.
2: Ja.
1: Dus hoe uitziet dat?
7: Hoe komt dat tot uitdrukking?
8: Ja, gewoon lekker rustig opstaan en wat langer blijven zitten 's avonds of zo. Ja. Dat is het eigenlijk meer.
7: Ja, maar dan is het dus nooit een ontbijt op bed op moederdag of zo?
6: Ah, zeker wel. Daar hebben we wekkers voor, hè.
7: Ja. Ja, maar u voelt zich beter in de avond?
6: Ja, ik ga als ik moet kiezen met werken, of dat ik dat 's ochtends vroeger doe, of 's avonds doorwerken, doe ik dat liefst het laatste.
9: Ja. De late avond, iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

lekker ouderwets mono, hè? Deze van Christophe en Aline. En dan voor Razor en Au Labour. De akoestische versie op speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Want die vond het wel passen bij zijn reportage. Nou, dat vond ik ook wel. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we luisteren naar Midas Dekkers met een nieuwe column. De Poolzwaluw, nou ja, nieuw. Je hoort het na Level 42 en Something About You.

0: poolzwaluw. Je hebt mensen die bang zijn voor pleinen. Anderen hebben het niet zo op hoogten of op honden. Het ergste eraan toe zijn mensen die bang zijn voor mensen. Contactgestoorden. Pleinen, hoogten en honden zijn nog wel te ontlopen. Mensen niet, die zitten overal. Gek word je ervan. Dus moet je naar de psychiater. Maar dat werkt averechts. Als er één mens is waarvoor ik bang ben, is het de psychiater wel. En terecht, een psychiater begrijpt er niets van. Die is zelf contactgestoord. Die kijkt alleen maar naar zijn eigen soort. Alsof er geen dieren bestaan. Hoe zit het daar dan bij? Bestaan er ook contactgestoorde olifanten? Is een krokodil wel eens verlegen? Zijn er ook spinnen die bang voor spinnen zijn? En zo ja, heb je daar dan ook psychiaters voor? Natuurlijk zijn er van die beesten. Tijgers bijvoorbeeld en snoeken zijn totaal contactgestoord. Eenzame wolven. Gelijk hebben ze. Het spaart ze een hoop gelazer. Soortgenoten doen zich voor als je collega's, maar het zijn je concurrenten. Eerst helpen ze je om een grote prooi te bemachtigen en vervolgens proberen ze je jouw stuk weer af te pakken. Leer mij ze kennen, die sociale. Een wijs dier is alleen sociaal als het echt niet anders kan. In de paartijd. Dan moet elk dier zijn angst voor soortgenoten overwinnen. Wat een psychiater in geen 1000 jaar lukt, flikt de natuur hem elke lente weer. Zij het, net als hij, met een flinke dosis psychofarmaca. Tegen de bronsttijd spuiten de dieren zichzelf rijkelijk met bronsthormonen in. Die remmen de angst voor de ander. Maar ze nemen hem niet helemaal weg. Het gaat niet zonder therapie. Met z'n allen moeten de dieren zingen of knorren of loeien. Ze stampen met hun hoeven als ze die hebben of slaan met hun vleugels. Maar niet voor lang. Na de paartijd steekt het wederzijds wantrouwend gelukkig als vanouds de kop op en mijden de genoten hun soort weer als de pest. Zo hoort het. Tenzij het een sociale soort betreft, zoals een antiloop, een aap, een u of een ik. Die wordt er gek van. Wie weet wat gek is? Een psychiater niet. Daar moet je bioloog voor wezen. Gek is, weet een bioloog, al wat niet is aangepast. Een zwaluw die in het najaar naar het noorden trekt, is lijp. Naar het zuiden moet hij. Maar nu ook weer niet te ver. Zwaluwen die niet rusten voor ze bij de Zuidpool zijn, brengen het ook niet ver. Die zijn al te aangepast. Als er iemand te ver aangepast is, dan zijn wij het wel. Mensen zijn veel te sociaal. Niet alleen de contactgestoorden, onze hele soort is lijp. Overal zijn er altijd weer mensen met wie je op moet kunnen willen schieten. Dat is geen doen. Voor heel wat mensen wegen de voordelen allang niet meer tegen de nadelen van het sociale leven op. Maar er is niemand die het ziet. Eenzaamheid, dat is pas zielig. Voor het tegenovergestelde hebben we niet eens een woord. Toch kan ik me soms erg veelzaam voelen. Dan zegt er weer eens iemand wij tegen mij. Het soort wij dat er met z'n allen tegenaan gaat. De wij die lekker niet zij zijn. De wij waarvan zij uitmaken dat ik er deel van uitmaak. De wij van de verpleegster in het ziekenhuis. Dat je daar hulpeloos in je bed ligt en weet dat ze het morgen weer zal vragen. En meneer Dekkers, hebben wij vandaag al ontlasting gehad? Die wij.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.
2: Ik heb gedacht...

Daniel Pouter hier in de show met Bad Day 2005 hoor je. En Elske Dwol ervoor met Hoeveel ik van je hou. Wat een mooi nummer was dat. Over een paar minuten een mooi onderwerp in de show. Je lengte op wie je bent, op wie je valt, waar je ouders vandaan komen en nog veel meer. Het zijn kenmerken die bepalen wie je bent. En jawel, daar werd een kunstwerk over gemaakt door 12 kunstenaars. En Daisy Ranou komt er zo meteen over praten samen met Herman de Bruin. Maar eerst Tracy Coletto en Complete Peace. Wie wil dat nou niet?

0: We gaan in dit onderwerp praten over kunstinstallatie De Ballen. En wat kunstinstallatie De Ballen is, want dat roept allerlei vragen op, denk ik. Dat gaat Daisy Ranou ons vertellen. En die is gast in de studio. Daisy, welkom.
1: Dankjewel.
0: Ja, kunstinstallatie De Ballen. Jij bent met kunst bezig dus.
1: Ja.
0: Heb je deze installatie zelf ontwikkeld?
1: Ja, ik heb hem bedacht. Ja. Het is een opdracht van de gemeente Rotterdam. Zij vroegen mij van, hey, wil je iets bedenken wat de relatie tussen armoede en discriminatie laat zien? En dat is uiteindelijk De Ballen geworden. Een installatie die ik heb hem bedacht. Maar hij is samen met meer dan 100 Rotterdammers en 11 andere kunstenaars tot stand gekomen.
0: Er zijn heel veel mensen mee betrokken geweest.
1: Heel veel, ja. Had ik van tevoren ook niet kunnen bedenken.
0: En hoe kan je De Ballen inzetten om wat aan armoede en discriminatie te doen? Want dat hoort bij elkaar. Hè? Discriminatie zorgt ervoor dat armoede er is, of andersom?
1: Ja, zeg het maar. Ja, daar ben ik ook niet over uit. Daar is niet echt iemand over uit, volgens mij. Het is een beetje een kip-ei verhaal. Mm-hmm. Maar wat we wel weten is dat die twee elkaar versterken en elkaar beïnvloeden. En dat wilden we laten zien door eigenlijk te laten zien dat verschillende kenmerken invloed hebben op je kansen en mogelijkheden. En dat het soms een opeenstapeling is. Dus als voorbeeld, ben je vrouw, dan is de kans bijvoorbeeld groter dat je in armoede belandt dan als je man bent. En als je dan bijvoorbeeld ook nog zwart bent en een fysieke beperking hebt, dan stapelt zich dat op en dan versterkt dat elkaar zich.
0: En als je dat dan laat zien, wat vinden mensen daarvan? Heb je reacties daarop?
1: Ja, zeker.
0: Die ballen moeten het doen, hè?
1: Ja, die ballen moeten het doen. Wat je ziet, het is dus een ronde installatie, een rond decor met in het midden een deur. En die deur symboliseert kansen en mogelijkheden. En mensen het is een interactieve installatie, dus mensen worden uitgenodigd om mee te doen en die ballen op te tillen en om door de deur te gaan. De groottes zijn afhankelijk van hoe erg ze je kunnen beperken. Dus de bal voor een man bijvoorbeeld, of voor als je ouders met heel veel geld hebt, dat zijn heel kleine ballen. En die worden groter naarmate ze je meer in de weg kunnen zitten. Dus bijvoorbeeld voor vrouwen is heel groot. Het hebben van een onzichtbare beperking is ook al wat groter. Dus zo willen we dat eigenlijk laten zien. Ja.
0: En wat doen mensen daar dan mee met die ballen?
1: Optillen, rollen. Ja. Hulp vragen van wil je me helpen? En je vroeg net van wat voor reacties hoor je? Ik hoor dat mensen zich er heel erg in herkennen. Of dat ze zich erkend voelen van hey, nu kan ik dit opeens laten zien. Dit zit me inderdaad in de weg. En nu is daar opeens een soort beeld voor.
0: Ja.
1: En ook wel boze reacties.
0: Ja. Wordt er daarna dan over gesproken met elkaar?
1: Ja, als mensen met elkaar zijn, dan sowieso heel vaak hoor ik. Maar ook is er altijd een host aanwezig. En daar kun je ook mee in gesprek gaan. En de borden omheen, de installatie met allerlei info, roept ook op tot gesprek.
0: Waar vindt het plaats? Want je hebt die ballen ergens neergelegd, neem ik aan.
1: Ja. Ja, ze zitten in een soort glazen gebouwtje. En dat glazen gebouwtje die reist door heel Rotterdam. Hij heeft nu op het Noordplein gestaan. Staat nu op het Schouwburgplein. En gaat dan nog een keer langs het Schouwburgplein, Heemraadsplein, Slingerplein en Prins Alexanderplein.
0: Ja, verschillende plekken in Rotterdam. Dus waar mensen dan. Kan je zo dan binnenlopen?
1: Ja, gratis toegankelijk. Ja, tussen 11 en 5 is het dagelijks open.
0: En dan moet je meteen aan het werk, want je moet een bal optillen.
1: Ja.
0: Wordt dat dan uitgelegd wat je dan precies doet en wat er dan gebeurt?
1: Ja, wordt uitgelegd. Ja.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus dan kunnen mensen zich ook realiseren wat ze doen als ze discriminatie ervaren of het zelf doen.
1: Dat klopt, kan dus ook nog. Ja, en je wordt ook uitgenodigd om misschien juist de ballen van iemand die je kent op te tillen. Die misschien helemaal niet voor jou gelden, maar om je heel even te verplaatsen in de kenmerken van een ander.
0: Oh, oké, dus als je man bent kan je een zwarte vrouw bijvoorbeeld optillen.
1: Ja,
0: en dan
1: zeker,
0: zien wat er gebeurt.
1: Ja. Ja.
0: Dan voel je het aan de lijve.
1: Precies, en dat is wat ik wil.
0: Dat is Maar als mensen zeggen, nou, ik wil er toch iets meer over weten. Staat er ook iets op de sociale media? Ik zag iets op de website staan in ieder geval.
1: Ja, bij persberichten van gemeente Rotterdam. Maar ook op mijn eigen kanalen is er ook het een en ander te vinden. Dus bijvoorbeeld op mijn Instagram-account.
0: Ja. En hoe moeten ze dan zoeken? Op welke zoekterm?
1: Daisy Ranou.
0: En dan kan je zelf ook ervaren

Windkracht 9 van Mariah Carey hier in de late avond aan het einde van de show. Het is even niet anders. De tijd is gevlogen, maar het is tijd om te vertrekken. Maandag is er weer een late avond, hè? Daarom raad ik je aan om dan te blijven luisteren naar ons. Maandag zit hier Norbert Ketting trouwens. Ik wens je voor zometeen een mooie nacht, welterusten en mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan hoop ik voor je dat het een koele nacht wordt en dat je ons veilig houdt. Tot besluit van de show Foreigner en Waiting for a Girl Like You. Mooie nacht.

0: Alexander de Buissonnier met zijn band Volumia uit 1998 en Hou Me Vast. En daarvoor Die Fijne voor Isaac en Paperplane. Hoi, ik ben Lex en ik kom nog een klein uurtje blijf ik bij jullie. En dat met de allermooiste lastsongs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen, Liefde enzovoort. Uiteraard komt het er aan. Nog 3 plaatjes geduld, dan krijg je van mij het liefdeshoroscoop. En kom je ook eindelijk te weten wat er de komende week met jou allemaal te wachten staat op het vlak van de liefde. Die tijd gaan we mooi vullen met eentje voor Madonna uit 1985 en Crazy For You. En wat dacht je van Joe Cocker en Jennifer Warnes? Ik heb voor jullie filmmuziek meegebracht uit The Officer and a Gentleman uit 1982, Up Where We Belong. Een hele fijne avond gewenst.
1: Relax Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De cent wordt in Nederland officieel afgeschaft, maar deze blijft tot 1983 in omloop. In zijn jaarlijkse toespraak State of the Union zegt de Amerikaanse president Carter dat de Verenigde Staten grote belangen hebben in het gebied van de Persische Golf en dat het land in geval van nood de olievoorziening van het Westen met de wapens zal verdedigen. Op 13 februari 1980 stuurt hij 4 oorlogsbodems en 1800 mariniers naar de Golf. Koningin Juliana kondigt aan dat ze op 30 april van dit jaar afstand zal doen van de troon ten gunste van de dochter Beatrix, die deze dag haar 42e verjaardag viert. Februari. Staatsgreep in Suriname, gepleegd door een groep lage officieren onder leiding van sergeant en sportinstructeur Desi Boutersen. Het is de sergeantencoup. 8 mensen komen om het leven. Een nationale militaire raad wordt voorlopig het belangrijkste bestuursorgaan. Maart. In Amsterdam breken grote rellen uit als de politie krakers wil verwijderen uit een pand aan de Vondelstraat. In opdracht van de burgemeester van de gemeente Amsterdam wordt de straat heroverd op de kraakbeweging. Tanks van de landmacht ruimen de barricades op. De met 26.000 ton huisbrandolie geladen tanker Tanio breekt in tweeën in het kanaal, met als gevolg de kust van Bretagne over een lengte van 70 kilometer met olie wordt vervuild. Vlieger Erik Kopman stort neer met zijn F-16 in het IJsselmeer, nabij Stavoren, en komt erbij om het leven. En in april begint de NOS met de officiële uitzending van Teletext. April. In Lekkerkerk wordt officieel bekendgemaakt dat de nieuwbouwwijk Lekkerkerk West op een stortplaats van chemisch afval is gebouwd. De 270 hier woonachtige gezinnen worden geëvacueerd en tijdelijk elders gehuisvest, waarna de grond onder de huizen wordt afgegraven en gesaneerd. In Iran zegt Ayatollah Khomeini dat de 70 gijzelaars in de Amerikaanse ambassade in Teheran, die daar al sinds 4 november 1979 zitten, niet eerder zullen vrijkomen dan wanneer het Iraanse parlement dat beslist. Op 25 april 1980 mislukt een poging van een Amerikaanse legereenheid om de gijzelaars met een verrassingsaanval te bevrijden. 8 commando's komen om het leven als 2 van hun vliegtuigen op elkaar botsen.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Gold and Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, mei. TGV-treinstel 325 rijdt 515,3 km per uur en verbreekt daarmee het oude wereldrecord van het ICE. Microsoft brengt besturingssysteem Windows 3.0 uit. Krakersrellen in Groningen. Zo'n 150 krakers verschansen zich in het Wolters-Noordhof-complex. 400 man ME en politie slagen er pas de volgende dag in het complex te ontruimen. Boris Yeltsin wordt verkozen tot de nieuwe president van de Republiek Rusland. En Frankrijk, West-Duitsland, België, Nederland en Luxemburg ondertekenen in Schengen een akkoord tot de afschaffing van grenscontroles voor personen en goederen. In Zuid-Afrika keurt het parlement een wet goed die rassenscheiding op openbare plaatsen afschaft. Iran. 35.000 mensen laten het leven bij een van de zwaarste aardbevingen ooit met een kracht van 7,7. De aardbeving treft onder meer de gebieden Gilan en Zanjan. 500.000 mensen raken dakloos en er vallen meer dan 100.000 gewonden. De bekende wachtpost aan de Berlijnse muur, Checkpoint Charlie, wordt gesloopt. Het wachthuisje wordt in een museum geplaatst. Juli. Saddam Hussein, de Iraakse president, verklaart aan de Egyptische president Mubarak dat hij niet van plan is Koeweit binnen te vallen. De laatste exemplaren van het lelijke eendje, het 2PK-model, lopen het Portugese Mangualde van de band. De productie van het populaire model van de Franse autofabrikant Citroën heeft 41 jaar geduurd. 2 augustus, Golfoorlog, invasie van Iraakse troepen in Koeweit. 6 augustus, de Verenigde Naties kondigt sancties tegen Irak af. 7 augustus. De Verenigde Staten besluiten troepen naar het golfgebied te sturen. 8 augustus. Groot-Brittannië en een aantal andere landen, waaronder Arabische, spreken steun uit voor de beslissing van de VS. Een ultimatum van de VN-veiligheidsraad geeft Irak tot uiterlijk 15 januari 1991 de tijd zich uit Koeweit terug te trekken. 28 augustus. President Saddam Hussein roept Koeweit uit tot 19e provincie van Irak.

0: compleet met de Friday Experience. Een genot voor je oren op Golden Oldies Radio. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Je bent welkom elke vrijdag voor de volle vrijdag van de Friday Experience.
1: G-O-R. Golden Oldies Radio.

0: lovers in the end.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd op de Ring Zuid bij Amsterdam Centrum. Er zijn richting Den Haag 3 rijstroken dicht. De vertraging vanaf Volendam is ongeveer 20 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En op de A15 Gorkum-Nijmegen bij Knoopendel een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.